0: Goedemorgen, het is 6 uur 14 nieuws met Shema Saizai. De brandweer die de natuurbrand in de Hoge Venen moet blussen, krijgt hulp van korpsen uit Duitsland en andere provincies. De brand begon gisterenmiddag en heeft al 100 hectare verwoest. Blushelikopters hebben tot gisteravond meehelpen blussen en zullen dat vanaf vanmorgen opnieuw doen. De hulpdiensten, ze roepen ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
1: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
0: De Nederlandse politie zegt dat ze geprobeerd heeft om de tractoren tegen te houden, maar dat dat niet gelukt is. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
2: Tegen een vice Olympisch kampioen, een vice wereldkampioen is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
0: Het is de derde medaille voor ons land op het EK Atletiek, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Gies in het hinkstapspringen. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden gaf een 1-3 voorsprong in het slot nog uit handen met een doelpunt van Cercle in de 82e minuut en nog één in de toegevoegde tijd. De teleurstelling is dan ook groot, zegt aanvaller Ilias Sebaoui.
3: Ja, heel frustrerend eerlijk gezegd. Ik denk dat we meer verdienden. We hebben heel mooi voetbal op de mat neergelegd. Alleen jammer, ja. Een wedstrijd duurt 90 minuten plus extra tijd. De laatste 40 seconden zijn we iets minder gefocust. Een bal die afgeweken met een beetje geluk erin vliegt, maar heel frustrerend.
0: Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 34 graden in het zuiden. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuò.
1: Goedemorgen, het is 7:14 nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen is nu al meer dan 800 hectare in de vlammen opgegaan, in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer van Luik krijgt versterking uit andere provincies, onder meer Limburg en ook uit Duitsland. Het gebied is moeilijk bereikbaar, waardoor het zeer lastig is om te blussen. De brandweer wil vooral vermijden dat het vuur de weg oversteekt naar een gebied waar een groot dennenbos is. De overheid roept ook iedereen op om dit weekend zeker niet naar de Hoge Venen te gaan. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Er kwam dan een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. Hij zit in de gevangenis. In Nederland is er veel verontwaardiging over een protestactie van landbouwers die met tractoren over een snelweg reden. Door die actie ontstond een file en op het einde van die file gebeurde een ongeval waarbij twee mensen om het leven kwamen en zes anderen gewond raakten. De Nederlandse premier Jette heeft veel kritiek op de boerenacties.
2: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
1: In het zuiden van Spanje is er vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van ongeveer 5.0. Er is schade aan onder meer daken en gevels. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn. In het oosten van Indonesië zijn wel zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7.7. Er zijn ook heel wat gewonden. Bruggen en huizen zijn ingestort. En duizenden mensen zijn ook op de vlucht geslagen nadat gewaarschuwd werd voor een tsunami. Maar dat alarm is intussen afgeblazen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
3: Tegen een vieze Olympisch kampioen, een vieze wereldkampioen, is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
1: Het is de derde medaille voor ons land, na brons voor Delphine Nkanza op de 100 meter en zilver voor Salia Giese in het hinkstapspringen. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
5: Goedemorgen, zaterdag vandaag en ik hoop dat deze dag voor u even hemelszacht en zonnig begint als dit nummer. Welkom.

Een perfect nummer om een zaterdagochtend mee te beginnen, toch? Chanson de matin, muziek van Edward Elgar, hier door het Helly, onder leiding van Sir Mark Elder. Elgar die was zeker niet de enige die mooie liedjes kon schrijven over de ochtend. Geen idee of Hector Berlioz een ochtendmens was of hij al op pad was in de schemering 's ochtends net voor de zon op is, zoals ik vandaag. Maar Berlioz die heeft er in ieder geval wel een heel mooi nummer over geschreven. Merci du crépuscule.

Tenor Jonas Kaufman die mag mij elke dag van de week komen wakker zingen. Wat een stem toch. Merci du crépuscule, dat is wat hij zong. Dankjewel aan de dageraad om eindelijk licht te brengen. Het komt uit La Damnation de Faust van Hector Berlioz. Een opera waarvoor Hector Berlioz zijn inspiratie vond bij de Faust van Goethe. En de volgende man die had ook een band met Goethe. Wel een hele directe ook nog. Want toen Felix Mendelssohn 12 jaar oud was in 1821, toen ontmoette hij Goethe zelf. Goethe die was dan al 72, dus die twee die scheelden 60 jaar, maar toch, ze werden vrienden. Goethe die was blijkbaar meteen verkocht voor het talent van Mendelssohn, en Mendelssohn die zou in de jaren daarna nog heel vaak piano gaan spelen voor Goethe, tot aan het einde, tot aan de dood van Goethe in 1832. Dit is van Felix Mendelssohn, een stukje strijkkwartet.

Het intermezzo uit het tweede strijkkwartet van Felix Mendelssohn hier door het Artemis Quartet. En ik neem u mee nu naar Andalusië, naar een beschermd natuurgebied daar, naar Cabo de Gata, met muziek van Michael Thomas.

Cabo de Gata. Ik heb het net even gegoogeld en het ziet er toch een pak paradijselijker uit dan mijn uitzicht vanuit de studio hier. Ja, stranden, rotsen, zon en zee. Het lijkt me een hele mooie plek daar in Andalusië. Dit was het Brodsky Quartet trouwens. Het is alweer bijna 7:30 en Mozart neemt u mee tot aan het nieuws.

0: Goedemorgen, het is 7:30 VRT Nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen is nu al meer dan 800 hectare verwoest in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer van Luik krijgt versterking uit andere provincies, onder meer Limburg en ook uit Duitsland. Het gebied is moeilijk bereikbaar, waardoor het erg lastig is om te blussen. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa, die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap. Het is ook de derde medaille voor ons land. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd.

Een stukje concerto voor viool, gamba, strijkers en basso continuo, hier door Gilles Colliard op viool en Christophe Coin op gamba, samen met het Ensemble Baroque de Limoges. Muziek van Frans Schubert nu. Hij neemt u mee naar het platteland, naar een weide en een rode roos.

Oh, Little Rose, Oh, Dark Rose. Muziek van Gerda Block Wilson door de Gesualdo Six. En daarvoor Heide Röslein, een lied van Schubert. Uit de mond van de man die misschien wel al echt alles van Schubert gezongen heeft intussen. Want ik ben de tel kwijtgeraakt in het aantal albums dat Matthias Goerne al heeft uitgebracht met muziek van Schubert daarop. De liefde die is duidelijk groot daar. En de liefde hier bij Clara die is ook groot voor het volgende werk, want dit komt uit een van onze keuzes van Clara van vorig jaar. Dit zijn Luc Berger op hoorn en Jan Michiels aan de piano met muziek van Sergei Rachmaninoff.

Een vocalise van Sergei Rachmaninov, hier door Luc Berger en Jan Michiels. Komt uit een album van Luc Berger, The Enchanting Horn heet het. En die titel die verraadt meteen hoe Luc Berger de hoorn ziet en hoort. Nog altijd trouwens, want hij is nu beter 69, maar hij heeft ooit voor de hoorn gekozen toen hij 10 jaar was. Hij zegt dat hij toen een hoornsolo hoorde in een werk van Wagner. En hij was gewoon meteen verkocht, die klank, die was zo diep en warm dat hij geen andere instrumenten meer moest beluisteren of moest proberen. Nee, de keuze was gemaakt en het zou een hoorn worden. En we zijn meer dan een halve eeuw later en je hoort die liefde nog in die muziek. Het is bijna 8 uur alweer. Straks nog meer moois, onder andere van Händel en van Chopin. Maar we hebben nu eerst nog muziek van Louise Farrakh. Heel fijn dat u luistert.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. De natuurbrand in de Hoge Venen is erg moeilijk te bestrijden. Er zijn aardbevingen geweest in Spanje en in Indonesië. En op het EK Atletiek wint Jana van Lent brons op de 10.000 meter. In de Hoge Venen is de zware natuurbrand nog altijd niet onder controle. Brandweermannen hebben de hele nacht gewerkt. Nina Verhagen, wat is de laatste stand van zaken?
3: Wel, volgens de woordvoerder van de Waalse overheid is er nu al 850 hectare in de vlammen opgegaan. Hij spreekt van een van de zwaarste branden ooit in de regio. De bodem is er van turf, dus heel brandbaar. Er zijn geen slachtoffers en geen evacuaties van dorpen of zo, want de brand doet zich alleen voor in het natuurgebied. De brandweer krijgt versterking uit andere provincies, onder meer uit Limburg, ook uit Duitsland. En ook boeren uit de regio springen bij, onder meer met dieselgroepen en water. De grootste zorg van de brandweer is om te vermijden dat de brand de grote weg oversteekt, die van Eupen naar Malmedy loopt. Dat zegt ook Bert Sijsens van de brandweer van Bilze, die net is aangekomen.
4: Het belangrijkste is eigenlijk gewoon vooral het vuur proberen in te dijken en binnen het gebied te houden, dat het niet over de weg gaat. Dat eigenlijk de hoofdweg hier gevrijwaard werd, dat het niet naar de andere kant gaat. De bereikbaarheid is op verschillende plaatsen wel wat moeilijk. Het is een veengebied, er zijn niet overal wegen. Dus dat zijn de zaken die we nu aan het bekijken zijn.
3: Ja, en moet het ook nog gezegd, de autoriteiten roepen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan.
2: Dankjewel, Nina. Een man van 75 is aangehouden op verdenking van moord op zijn vriendin van 69 in een villa in Maasmechelen in Limburg. De vrouw was enkele weken geleden doodgevonden in de villa die te koop stond voor bijna 2 miljoen euro. Het parket ging meteen uit van een verdacht overlijden. Er kwam een toxicologisch onderzoek en naar aanleiding van de resultaten daarvan is de man nu aangehouden. Hij zit in de gevangenis. In Bornem zijn een uurtje geleden de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. En alles is probleemloos verlopen, zegt Ilse Robijn van de organisatie, al zal niet iedereen de eindmeet bereiken.
5: We hebben geen incidenten, of toch geen noemenswaardige incidenten meegemaakt deze nacht. Het was ideaal weer om te wandelen of te lopen. We zitten aan een kleine 800 deelnemers die officieel hebben opgegeven. Natuurlijk niet altijd gemakkelijk om in te schatten wat zo'n 100 kilometer met jouw lichaam doet.
2: Alles samen zijn bijna 13.000 lopers en wandelaars gisteravond aan de dodentocht begonnen. Ze hebben tot 9:30 vanavond om aan te komen. In het zuiden van Spanje is er vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van ongeveer 5.0. Er is schade aan onder meer daken en gevels. Het is niet bekend of er ook slachtoffers zijn. In het oosten van Indonesië zijn wel zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een aardbeving. Die had een kracht van 7.7. Er zijn ook heel wat gewonden en er is veel schade, zegt correspondent Saskia Koninger.
6: Mensen renden weg, huizen zijn ingestort. Er is nu sprake van evacuaties voor mensen die voorlopig niet meer in hun huis kunnen wonen. Er zijn vluchten afgezegd. Er waren ook beelden van mensen die op de brommer naar hoger gelegen gebied vluchten. Maar dat bleek uiteindelijk gelukkig niet nodig. Er was een golf van ongeveer 1 meter hoog, maar een grote tsunami, een grotere golf is uitgebleven.
2: Marokko en Spanje bereiden zich voor op een mogelijk nieuwe toestroom van migranten die de grens willen oversteken naar Ceuta, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Dat komt omdat er de laatste dagen opnieuw berichten over circuleren op sociale media in Marokko. Bij een vorige poging kwamen daarbij ongeveer 140 migranten om het leven. Mieke Strings, jij bent nu in Ceuta. Hoe heeft Spanje zich nu voorbereid?
7: Ja, Spanje heeft honderden extra politieagenten en agenten van de Guardia Civil naar hier gestuurd. Alle verloven van militairen hier zijn ook ingetrokken en er patrouilleren fregatten bij de grens, er vliegt een helikopter rond. Aan de Marokkaanse kant van de grens zijn er de voorbije dagen ook versterkingen geweest. Er is een extra hek geplaatst en er zijn honderden militairen naar daar gestuurd. Dus zowel Spanje als Marokko willen duidelijk de boodschap uitsturen. Dit opnieuw proberen, dat heeft echt geen zin.
2: Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap.
8: Tegen een vice-Olympisch kampioen, een vice-wereldkampioen, is het geen schande om te verliezen. Dus ja, super blij. Ik wist dat tegen Koster en Batocletti die snelheid ik een beetje tekort zou komen. Dus ik dacht, als ik iets eraf wil, dan moet ik iets proberen. Dus ja, ik ben gewoon super trots op mezelf. Ja, eindelijk.
2: Het is de derde medaille voor ons land, na brons voor Delphine Nkansa op de 100 meter en zilver voor Salia Giese in het hinkstapspringen. En in het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden gisteravond 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden stond eerst 1-3 voor, maar Cercle kon scoren in de 82e minuut en in de toegevoegde tijd. Vandaag kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Vooraan in het nieuws, de grote brand in de Hoge Venen. Er is nu al 850 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op grote dennenbossen. Meer daarover op vrtnieuws.be.
9: Blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
10: Goedemorgen, het is 6:08. Dat is misschien nog vroeg voor een zaterdag. Misschien heeft u nog geen zin om echt aan de dag te beginnen. Ik snap dat, ik kan me inleven. Maar ik ga u helpen om deze dag toch in gang te zetten met muziek die u heerlijk zacht en vrolijk mee de dag inneemt. Muziek zoals dit. Welkom.

Andrew Lawrence ging op harp samen met de Harp Consort met een stukje concerto van George Frederick Handel voor harp en strijkers en basso continuo. En Handel die heeft niet alleen muziek geschreven voor harp, maar ook muziek over harpen. Tune your harps.

Tune Your Harps uit Esther, een oratorio van George Frederick Handel, hier door tenor Mark Padmore samen met The 16. Pianist Pavel Kolesnikov nu. Zijn naam die gaat u zeker nog een aantal keer horen dit jaar, want Kolesnikov die komt niet één, niet twee, maar vier keer spelen in Beaux-Arts het komende seizoen. Een keer samen met Samson Tsoi, ook een keer samen met het Belgian National Orchestra en twee keer in zijn eentje met onder andere de Nocturnes van Chopin op het programma. Dus het belooft de moeite te zijn daar in Beaux-Arts dit seizoen. Meer info over al die concerten en tickets natuurlijk. Die kan u vinden op beauxarts.be. En om u echt helemaal te laten watertanden, is hier nog eens Pavel Kolesnikov met een impromptu van Chopin.

Impromptu, nummer 2 van Chopin hier uit de piano van Pavel Kolesnikov. Het is alweer bijna 8:30 intussen. Straks heb ik muziek van Brahms voor u en ook van Bach en van nog heel wat anderen. Dus loop niet te ver weg van uw radio of neem uw radio mee op pad natuurlijk, want u krijgt alleen nog maar moois van mij vandaag. Zoals dit, nog heel even tot aan het nieuws. Mamouche.

0: Goedemorgen, het is 8:30, 14 nieuws met Shema Saizai. In de Hoge Venen is nu al 850 hectare verwoest in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer van Luik krijgt versterking uit andere provincies en ook uit Duitsland. Er zijn geen huizen bedreigd, maar de brandweer vreest dat de brand zal overslaan naar dennenbossen in de buurt. In Bornem in de provincie Antwerpen zijn vanochtend om 7:00 de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. In totaal zijn bijna 13.000 lopers en wandelaars gisteravond aan de dodentocht begonnen. Zo'n 800 mensen hebben moeten opgeven. In het oosten van Indonesië zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een zware aardbeving. Duizenden mensen zijn gevlucht uit vrees voor een tsunami aan de kust, maar die is er uiteindelijk niet gekomen. Er is veel schade aan huizen en gebouwen. Het weer, vandaag kans op lokale buien met onweer en rond 31 graden in het centrum. Morgen meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Verwonderd.

Misschien wel geschreven op een dag als vandaag, want Johannes Brahms die schreef zijn derde symfonie in de zomer van 1883 in Wiesbaden in Duitsland in een gehuurd studiootje met zicht op de Rijn. Een zomerwerk dus, maar toch, ja, toch klinkt het niet zorgeloos zomers, vind ik. Het klinkt wel zwoel en warm, maar er zit voor mij toch ook iets weemoedigs in, alsof Brahms terugdenkt aan vroeger, aan iets dat niet meer is zoals het was of iemand die niet meer terugkomt. We zullen het nooit zeker weten en misschien is het net wel dat wat de betovering in stand houdt. En betoverend, dat is het werk van de volgende man zeker ook voor sommigen. Dit is Van Bach.

Sopraan Carolyn Sampson samen met het Freiburger Barokorkest met een kantate die Bach niet voor de kerk schreef, maar wel voor een trouwfeest. Weichet nur betrübte Schatten. En nu een van onze twintigers. Dit is Stan Geurens op The Orbe.

Gigue Labadine, muziek van Marin Marais, hier door Stan Geudes op De Orbe, een van onze twintigers van dit jaar. Stan die begon op zijn zevende met gitaar, maar 10 jaar later gooide hij alles om en besloot hij zich toe te leggen op de oude muziek, op het repertoire voor luid en voor De Orbe. En het is die De Orbe die hij hier in handen had voor deze Labadine. De gamba die je hoorde trouwens, die was in handen van Layal Ramadan. Het is een opname die we hier bij ons bij Clara gemaakt hebben in onze toetsstudio. Het hele concert, twintigersconcert van Stan Geudes en de concerten van al onze andere twintigers, die kan u trouwens nog altijd herbekijken en herbeluisteren op VRT Max natuurlijk.

Een stukje uit een trio voor viool, cello en piano van Franck Martin, hier door het Osiris Trio. Het is 6:06 en die 6 minuten tot aan het nieuws, daarin krijgt u van mij nog een serenade. Wel, niet letterlijk van mij, dat is misschien maar goed ook, maar wel een serenade van Charles Villiers Stanford.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen worden alle middelen ingezet om de zware natuurbrand te bestrijden. De brandweermensen hebben de hele nacht gewerkt. Nina Verhagen, wat is de situatie nu?
3: Wel, naar schatting is al 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Het gaat om een van de grootste branden ooit daar in de regio. Er zijn geen slachtoffers en er worden ook geen evacuaties gepland van dorpen of zo. Want de brand doet zich dus alleen voor in het natuurgebied zelf. En de prioriteit voor de brandweer is om de brand te omschrijven en niet de hoofdweg te laten oversteken. Dat vertelt Bert Sijsens van de brandweer van Bilze, die ook ter plekke is.
4: Het belangrijkste is eigenlijk gewoon vooral het vuur proberen in te dijken, binnen het gebied te houden, dat het niet over de weg gaat. Dat eigenlijk de hoofdweg hier gevrijwaard werd, dat het niet naar de andere kant gaat. De bereikbaarheid is op verschillende plaatsen wel wat moeilijk.
3: De verwachting is ook dat er nog heel lang geblust zal moeten worden, want de bodem zit vol turf, dat heel brandbaar is. Het vuur kan dus diep in de bodem blijven smeulen en later opnieuw opflakkeren.
2: Afwachten dus. Dankjewel, Nina. Op de grens tussen Nieuwpoort en Middelkerke in West-Vlaanderen is er een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrouw kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurd is. Er werd wel meteen een grote reddingsactie gestart met verschillende duikers, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. In Bornham in de provincie Antwerpen zijn om 7 uur de eerste lopers aangekomen van de dodentocht. Ze liepen de 100 kilometer in amper 10 uur tijd. Tot nu toe is alles probleemloos verlopen, zegt Ilse Robijn van de organisatie.
5: Op dit moment hebben een kleine 140 mensen de dodentocht succesvol beëindigd. Er zijn er dus nog wel een dikke 12.000 onderweg. En een kleine 1.000 die hebben gezegd, voor ons is het genoeg geweest, wij stoppen ermee.
2: De deelnemers aan de dodentocht hebben nog tot 9:30 vanavond om aan te komen. In Libanon zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. De aanval vond plaats in het zuiden van het land en vernielde een huis. Er vielen ook 3 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en op Libanon bijna 6 maanden geleden zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. In het oosten van Indonesië zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een zware aardbeving. Duizenden mensen zijn gevlucht uit vrees voor een tsunami aan de kust, maar die is er uiteindelijk niet gekomen. Er is wel veel schade aan huizen en gebouwen. Het is precies 5 jaar geleden dat de Taliban in Afghanistan opnieuw de macht hebben gegrepen. Dat gebeurde toen Amerikaanse en andere troepen van de NAVO zich na 20 jaar hebben teruggetrokken. Maar humanitair is de situatie een ramp. Inge Franke.
6: Het is druk in het gezondheidscentrum van Kandahar. Hier vind je vooral ondervoede kinderen en moeders. Er is dringend actie nodig om nog erger te voorkomen, zegt John Ailey van het Wereldvoedselprogramma.
7: It is already too late for too many, but not for the hundreds of the thousands of acutely malnourished women and children.
6: Voor velen is het al te laat, zegt hij, maar nog niet voor honderdduizenden andere ondervoede vrouwen en kinderen. Afghanistan onder de Taliban is ook het land waar meisjes en vrouwen onder de strengste beperkingen leven ter wereld. Meisjes mogen maximaal tot hun 12 jaar naar school. In de toekomst zullen er dus geen vrouwelijke leerkrachten, artsen of verpleegkundigen zijn. En dat is een ramp, waarschuwt Hoda Jaberian van de VN.
8: The longer girls remain excluded from secondary and higher education, the greater the impact over time will be.
6: De impact is immens voor de meisjes zelf, zo zegt ze, maar ook voor de toekomst van Afghanistan.
2: Rusland is het enige land dat de Taliban erkent als regering van Afghanistan. Maar toch hebben verschillende landen, waaronder ook België, contact met de Taliban om afgewezen Afghaanse asielzoekers terug te kunnen sturen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap en bedankt haar team met haar vader, die ook haar coach is.
9: Ik ben gewoon zo blij dat de stap eindelijk is gezet naar een echte medaille. Ik zat er zo vaak bij. En ja, ik weet nog dat ik na de cross in Portugal tegen papa zei, in Birmingham gaan we niet naar huis zonder medaille. Ik ga eerst genieten van deze. En hopelijk is het inderdaad niet het einde, maar eerst echt genieten van deze.
2: Het is de derde medaille ook voor ons land op het EK Atletiek. Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Clara staat op met Ineke Plasgaard.
11: Goedemorgen, het is 15 augustus vandaag. Dat is de verjaardag van Napoleon Bonaparte. Het is ook de dag waarop het Woodstock Festival begon in 1969. En het is vandaag natuurlijk ook Maria Hemelvaart. Redenen genoeg dus om de dag met een glimlach te beginnen. En ik ga daarvoor zorgen met muziek. Welkom.

0: Het Philharmonia Orchestra met het derde deel uit de Karelia Suite van Jean Sibelius. Muziek die hij componeerde voor een studentenvoorstelling en waarvoor hij zich liet inspireren door de regio Karelia. Een regio op de grens tussen Finland en Rusland. Ja, misschien bent u daar al eens geweest of gaat u daar nog naartoe deze zomer, wie weet, op vakantie. Maar als u toch nog iets zoekt dichter bij huis, wel, dan kunnen we hier bij Clara misschien wel helpen. Want
1: Hidden Gems.
0: We hebben ons hier deze zomer ook ontpopt tot een reisagentschap, want we hebben een kaart gemaakt vol hidden gems. Vol plekken dicht bij huis die niet altijd zo bekend zijn, die een beetje verstopt liggen soms, maar die echt wel een bezoekje waard zijn. En die kaart die hebben we op het Klare Kanaal op VRT Max gezet, zodat u daar kan naar gaan kijken, zo'n hidden gem eruit kan pikken en daar naartoe kan trekken wanneer u maar wil. En als u zelf hidden gems kent, fantastische plekken in uw buurt om de hoek, wel, laat het ons dan weten, want dan voegen wij die toe aan de kaart. Alle info vindt u op het Klare Kanaal op VRT Max.

Het Dominante Choir samen met het Latti Symphony Orchestra met muziek van Jean Sibelius. De hymne van de aarde. En in het Fins heet die hymne Maanvarsi. De maan, ja, die is deze week wel het gespreksonderwerp geweest door de eclips natuurlijk. Heeft u gekeken met zo'n eclipsbrilletje? Van op uw terras of van in uw tuin misschien? Ik heb gekeken van op het strand aan de kust bij ons en het was toch wel een heel bijzondere ervaring. En dat doet me ook denken aan dit nummer. De maan is verhuisd.

De maan is verhuisd. Muziek van en door Gwen Kreeses op accordeon. En de titel van dat nummer, De maan is verhuisd, wel, die heeft Gwen Kreeses eigenlijk gekregen van zijn zoon. Want die vroeg ooit tijdens een autorit van Antwerpen naar Gent of de maan mee ging verhuizen met hen. En meer was er duidelijk niet nodig om Gwen Kreeses te inspireren. Muziek nu van Giovanni Battista Viotti. Dit is een stukje concerto van hem.

Elisabeth Walfisch op viool samen met het Brandenburg Orchestra met muziek van Giovanni Battista Viotti. Een stukje uit zijn 22e concerto. Een fandango nu. En ik moet opbiechten dat dat woord mij altijd eerst aan Bohemian Rhapsody van Queen doet denken. Aan het stukje waarin ze zingen Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? En de fandango, dat is eigenlijk een Spaanse dans. Die bestond al in de 18e eeuw. En die kan bijvoorbeeld zo klinken.

Een fandango door L'Arpeggiata onder leiding van Christina Plouard komt uit een album van hen dat heet Mediterraneo. En daarvoor hebben ze zich laten inspireren door alles wat het Middellandse zeegebied te bieden heeft als het op muziek aankomt. En dat is heel wat. Dit komt niet uit het Middellandse zeegebied, maar het is ook wel heel erg mooi. Het is muziek van Honoré d'Ambruy, Le doux silence de nos voix.

Twee tochten door het bos met mezzosopraan Léa Desandrées samen met Thomas Dunfort op luid. Sans frayeur dans ce bois, muziek van Marc-Antoine Charpentier. En daarvoor le doux silence de nos bois van Honoré d'Ambruy. En dit is van Alexandre Tansman, muziek de cour.

Thibaut Garcia op gitaar met drie stukken dansmuziek, gecomponeerd in 1960, maar geïnspireerd door het Franse Hof in de 17e eeuw. Muziek van Alexander Tansman, die eigenlijk echt de perfecte achternaam had om dansmuziek mee te componeren. Het is alweer bijna 10 uur. Straks na het nieuws zorgt Lenaert Jolijn voor de sfeer. Geniet van uw zaterdag en van de zomer op Clara.

0: Goedemorgen, het is 10 uur, 14 nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen wordt de strijd tegen de grote natuurbrand voortgezet. De brandweer heeft versterking gekregen van andere zones, onder meer uit Limburg. Ook boeren met tractoren helpen om bepaalde zones vochtig te houden. Intussen is al 900 hectare natuurgebied verwoest. Journalist Thomas Teetaert staat op de grote weg door de Hoge Venen.
1: Die N68 waar we nu staan is een heel belangrijke weg, omdat de brandweer niet wil dat het vuur overslaat naar de overkant van de weg. Want daar is namelijk een groot dennenbos. En ja, ze willen dus ten allen prijzen vermijden dat dat dennenbos vuur vat. En ik hoor ook net van de brandweer dat de wind licht is gedraaid en dat bemoeilijkt toch wel de zaken, want dan schuift de brand een beetje op in een andere richting. Dus ze zijn nu echt bezig om langs verschillende zijden te proberen om de brand in te dijken.
0: Op de grens tussen Nieuwpoort en Middelkerke in West-Vlaanderen is er een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrouw kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurd is. Er werd wel meteen een grote reddingsactie gestart met verschillende duikers. Maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. In Libanon zijn 7 mensen gedood bij een Israëlische luchtaanval. Die aanval vond plaats in het zuiden en vernielde een huis. Er vielen ook 3 gewonden. Het is de dodelijkste Israëlische aanval sinds het staakt het vuren van juni. Sinds het begin van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en Libanon bijna 6 maanden geleden zijn in Libanon al meer dan 4000 mensen gedood. In het oosten van Indonesië zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij een zware aardbeving. Duizenden mensen zijn gevlucht uit vrees voor een tsunami aan de kust, maar die is er uiteindelijk niet gekomen. Er waren wel veel naschokken en er is veel schade aan huizen en gebouwen. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft Jana van Lent brons behaald op de 10.000 meter. Ze is heel blij met haar eerste medaille op een groot kampioenschap en bedankt haar team met haar vader, die ook haar coach is.
2: Ik ben gewoon zo blij dat de stap eindelijk is gezet naar een echte medaille. Ik zat er zo vaak bij. En ja, ik weet nog dat ik na de cross in Portugal tegen papa zei, in Birmingham gaan we niet naar huis zonder medaille. Ik ga eerst genieten van deze. En hopelijk is het inderdaad niet het einde, maar eerst echt genieten van deze.
0: Het weer vandaag, kans op lokale buien met onweer en temperaturen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken en meestal droog en tot 29 graden. Maandag kans op een lokale bui in het noorden en oosten, op andere plaatsen vaak droog en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Zomer van Clara met Leenert Jolijn.
4: Een heel goede morgen. Ik hoop dat uw zaterdagochtend heel rustig verloopt. Die van mij helemaal niet. Ik zal u een kleine anekdote delen. Daarnet stond ik tussen de voordeur die gesloten was en de deur van een appartement van een vriendin van mij. Maar zij heeft de sleutels en ik stond voor de voordeur. De deur was helemaal gesloten. Ik ben in de gang gaan rondlopen. Mensen proberen wakker maken, niets hielp. Uiteindelijk is er dan toch een goede buur naar beneden kunnen komen. Die stond in zijn onderbroek met zijn haar langs alle kanten en heeft me dus uiteindelijk toch kunnen openen. En dus nu sta ik hier goed op tijd en ik ben er heel blij om. Hopelijk is uw zaterdag ietsje rustiger. We beginnen met muziek over een trein.
5: Cloche d'appel.

premier mort en paradis. Second mort en enfer. Chant funèbre.

Amen. On ne m'y attrapera pas. Douleur aiguë des héritiers,

Ja, ook een hele treinrit. Van het vertrekken, het versnellen, vertragen, stoppen aan een station. Passagiers die op- en afstappen en toch ook wel wat chaos. Toch ja, geen treinreis zonder schrammen of stoten. Un petit train de plaisir. Het is een kleine muzikale cartoon van Giacchino Rossini en maakt deel uit van zijn bundel Pêcher de vieillesse. Ah ja, hier ook in de opname Paolo Giacometti aan de piano. Ik weet niet op welke middelbare school u vroeger zat, maar misschien had u ook wel die verplichte blokfluitlesjes in de muzikale opvoeding. Het merendeel van mijn klas bakte er niet zo heel veel van. En ik moet zeggen, mijn blokfluitcarrière is ook niet bepaald een hoogvlieger geweest. Maar voor Bart Koen was het helemaal anders.

Barokmuziek uit Napels, de 19e fluitsonate van Francesco Mancini met Bart Koen hier op blokfluit en zijn perflauto ensemble. Afhankelijk van waar je woont in België is het moederdag vandaag. In de provincie Antwerpen vieren ze dat op de dag van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Dus aan alle moeders, of je nu Antwerps bent of niet, een heel gelukkige moederdag.

Een spel van echo's en een echt dialoog tussen twee engelen tot een derde engel in het spel komt. En de drie unisono verder zingen. Echt ook niet gemakkelijk voor de toonvastheid hier. Dit prachtig deel duo Serafine uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Met sopranen Sarah van Mol, Laure Binon, Laurence Servaas. We hoorden ook nog Tine van Parijs op cello en Bart Rodijns op klavecimbel.

De warmte van vandaag hielp hier ook wel een handje, denk ik. We zaten te midden van een zomersfeest in Spanje. Overal felle kleuren, glitters, blije gezichten en kleurige cocktails in deze feria. Een deel uit de Rhapsodie Espagnole van Maurice Ravel. Voor vierhandig piano en die vier handen waren van de twee zussen Mona en Rika Bart. Hebe, dochter van het goddelijk paar Hera en Zeus, zij is de godin van de jeugd en krijgt ook de taak heerlijke nectar te geven aan de Olympische goden. Over haar gaat deze muziek van Ernest Chausson.

EB en Le Colibri, twee van de zeven melodieën. Prachtige, laat-romantische muziek van een 27-jarige Ernest Chausson. Hier met de stem van sopraan Sandrine Pio en Suzanne Manoff aan de piano. En voor deze geven we het woord helemaal aan de oboe d'amore.

Eén enkele melodie en daar moet je het mee doen. Geen harmonieën of andere kleuren om het te ondersteunen. Lajos Lentjes hier op de Liefdeshobo, helemaal naakt in Le Repos du Titier. Een van de onze monodie van Charles Quéclin. Alle 11 deze monodieën zijn stukken voor soloblaasinstrumenten. Hij schreef ze allemaal tussen 1947 en 1948. En tijdens mijn afkondiging nu heeft Lentjes even de tijd gekregen om zijn oboe d'amore in te ruilen voor een gewone hobo.

is de Hongaarse componist György Ranki die achter deze mooie muziek zit van 1960. Hij schreef deze muziek over de hoofdpersonages van het verhaal Don Quixote y Dulcinea. Het bekend verhaal van Cervantes. Lajos Lencsés eerder samen met het Budapest Strings Ensemble. En we gaan naar 11 uur nog met muziek van Mario Castelnuovo Tedesco. Die schreef een fantasie voor gitaar en piano. Hier met twee muzikanten van bij ons, het duo Adentro.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. In de Hoge Venen is nu al 900 hectare in de vlammen opgegaan in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer heeft versterking gekregen van andere korpsen, onder meer uit Limburg. Ook boeren met tractoren helpen om bepaalde zones vochtig te houden, zodat het vuur er niet door kan. Maar de brand is heel moeilijk te bestrijden. Siska Schietgat uit Oost-Vlaanderen is op vakantie in de buurt en vertelt wat ze ziet.
3: We zien eigenlijk echt zo boven de toppen van de bossen komen de rookpluimen omhoog. En anders dan gisteren is het zo op verschillende plaatsen. En eigenlijk zie je ook een hele waas van uitgestrekte rook. Maar we zien ook wel de nieuwe rook die ontwikkelt omhoog komen.
2: Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Twee chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, dat zegt Christophe Aerts van het parket.
4: Het onderzoek is natuurlijk niet evident gezien de omstandigheden. Hè. Daarom is de wetsdokter en de mens van de Disaster Victim Identification van de federale politie volop aan het werk geweest. Nu, we hebben daar natuurlijk een aantal elementen die richting een identiteit wijzen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het dus inderdaad om de 55-jarige bewoner. Dan het onderzoek dat dit weekend volgt zal daar de 100% zekerheid over moeten geven. Maar ondertussen zijn de families of de nabestaanden wel ingelicht over het slechte nieuws.
2: Het parket zoekt nog altijd uit of de brand in de camping in Grobbendonk een ongeluk was of niet. Een vrouw van 20 jaar uit Blankenbergen is vannacht om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Nieuwpoort in West-Vlaanderen. Ze kwam daar met haar auto in de IJzer terecht. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies gebeurd is. Duikers probeerden haar nog te redden en konden haar uiteindelijk uit de auto halen, maar alle hulp kwam te laat. Er is nu een expert aangesteld om te onderzoeken wat er gebeurd is. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg was 300ste sneller dan het vorige record uit 2009. Maar voor een plaats in de halve finales op het EK was zijn tijd niet snel genoeg. Van Hooijdonk eindigde als 19e, alleen de beste 16 zwemmers gaan door. En voetballer Anan Kailali verlaat Union en trekt voor een recordbedrag naar de Engelse club Crystal Palace. Union zou zo'n 28 miljoen euro krijgen voor de 21-jarige Israëliër. Daarmee wordt hij de duurste uitgaande transfer ooit voor de Brusselse club. Bij Crystal Palace tekent Kailali een contract tot 2031. Vandaag kans op lokale buien met onweer en we halen tussen 25 graden aan zee en 31 in het centrum. Morgen zon en wolken, meestal droog en tot 29 graden. Maandag kans op een lokale bui in het noorden en oosten, op andere plaatsen vaak droog en tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.

horen die heel behendig tussen de verschillende orkestpartijen huppelt. En af en toe een dansje doet ook met enkele solopartijen van het orkest. Het scherzo uit het horenconcerto van Ruth Gibbs. Gibbs, haar zoon, speelt horen, Lance. En voor hem schreef ze dit concerto in 1968. Moeder en zoon stonden ook samen tijdens de première. Zij dirigeerde het London Repertoire Orkest en hij natuurlijk op horen. Hier in de opname Martin Owen, die soleerde, en het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Rumen Gamba. En nu gooien we de benen los op zigeunermuziek.

dansen tussen verschillende culturen. Eerst in de Zigeuner Capriccio van Fritz Kreisler met Hilde Frank op viool en José Gallardo aan de piano. En dan gingen we richting Spanje naar het verhaal van Carmen van Georges Bizet. Daar dansten we een habanera en dan sloten we nog af met een zigeunerdans. De bekende dans bohemienne uit de tweede orkestsuite. Allemaal muziek dus van die opera Carmen van Georges Bizet. Met hier het orkestre Philharmonique de Radio France onder leiding van Yutaka Sado. De fascinatie van Georges Bizet voor de zigeuner en de gypsycultuur was er al voor zijn Carmen. 10 jaar daarvoor maakte hij een reeks van 6 dromerige miniatuurstukjes voor piano, waar hij ook wel eens een charmante bohemienne liet ronddansen.

Eerst La Bohémienne en Les Confidentes, twee deeltjes uit de Chant du Rhin van Georges Bizet. Zo verder naar muziek van Déodat de Séverac. Die maakte begin 20e eeuw een hele bundel met zonnige, lichte zomerse muziek. Het heet En Vacances. En daaruit hoorden we deze Invocation à Schumann. Allemaal hier door Peter van Hoven aan de piano. En nu naar de echte Schumann. Of toch bijna helemaal.

Als u vaak naar Clara luistert tijdens de week in de namiddag, dan herkende u of herkent u waarschijnlijk wel de eerste paar maten van deze muziek. We gebruiken het soms als openingsjingle van Maestro. De derde symfonie van Robert Schumann, hier in een arrangement gegoten door Gustav Mahler, die dikte het wat aan in 1890 of slankte het wat af, afhankelijk van de partijen en de stemmen. We hoorden er de twee eerste delen uit door het Gewandhaus Orchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Johann Sebastian Bach wordt de vader van de klassieken genoemd, maar die vader had ook familie. Zoals bijvoorbeeld deze oudere neef van hem, Johann Christoph Bach.

misschien iets waar de natuur op dit moment over droomt. Ach, dat ik wassers genoeg hette. Ach, dat ik genoeg water had. Op dit moment is het nog even wachten, plantjes en boompjes, maar hopelijk komen die bakken water er snel genoeg aan. Het is ook de titel van een solo lamento van Johann Christoph Bach. Hier horen we met de sopraan Lucille Richardot en het ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé. En als laatste, voor het middagnieuws, lopen we nog even mee in de intieme relatie tussen moeder en kind. Mother and Child, het tweede deel uit de suite voor viool en piano van William Grant Stilt.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
4: My father's rich, my mom is good looking.
2: Ontdek alles over zijn zoektocht naar muzikale transformatie met veel liefde, pijn en kwetsbaarheid.
4: I've never suffered and I can play the blues.
2: Met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Daan Stuyven. In Miles, Parijs en Jessicoon. Straks om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
5: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Shema Saisai. Het leger gaat meehelpen om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. En vandaag begint het WK hockey in België en Nederland. In de Hoge Venen is nu al 900 hectare in de vlammen opgegaan in een van de zwaarste natuurbranden ooit in de regio. De brandweer heeft wel versterking gekregen, maar voorlopig blijft de brand zich uitbreiden. Wim Schepens, jij bent nu bij een commandopost van de brandweer in het hart van de Hoge Venen. Hoe is de situatie daar?
6: Wel eigenlijk niet zo goed, Shema. De sfeer is hier ook bedrukt. We vernemen dat het vuur verspreid is over 3 brandhaarden die moeilijk te bestrijden zijn, ook al omdat de wind voortdurend van richting verandert. En we vernemen dat het vuur intussen ook een dennenbos heeft bereikt, dat de brandweer vannacht met alle macht heeft proberen te voorkomen, want dennenhout is uiterst brandbaar. Dus ja, de brandweer heeft hier nog heel wat werk voor de boeg. Nu, ze krijgen wel veel steun van boeren onder meer, maar ook van collega's uit het buitenland. Straks worden hier blushelikopters verwacht uit onder meer Duitsland en zelfs uit Tsjechië. En ook het leger stuurt hulp, daar heb je daar net al naar verwezen, in de vorm van 3 zogenoemde panterbrandweerwagens die een groot waterreservoir hebben en een krachtige straal. We hebben hier zo net trouwens 1 van die wagens zien toekomen.
5: Dankjewel, Wim. Er is nu meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. 2 chalets brandden volledig uit, een 3e raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, dat zegt Christophe Aerts van het parket.
7: Het zou dan gaan om de 55-jarige bewoner van een van de chalets. Nu, dit weekend zal er nog een tandonderzoek volgen om die 100% zekerheid te hebben, maar ondertussen zijn de families ook wel ingelicht over het slechte nieuws. Het onderzoek naar de brandoorzaak zelf loopt nog volop. De branddeskundigen en het labo zijn ter plaatse geweest, maar er is nog geen duidelijkheid, dus er zal nog extra onderzoek volgen. Maar de 2 pistes liggen nog allemaal op tafel, zijn accidenteel of dat er toch nog iets anders zou gebeurd zijn.
5: In Bornem in de provincie Antwerpen is de dodentocht volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. Vanmorgen om 7 uur kwamen de eerste lopers al aan. Zo'n 1.400 deelnemers hebben intussen moeten opgeven. Deze mensen zitten over de helft.
8: Als de nacht voorbij is, de zon kwam op, dan nieuwe moed. En ja. Nu moeten we wel gaan. Hè. Het is laat om op te geven. Dus.
9: Het was warm deze nacht. Ik heb eigenlijk altijd iets te zweten. Maar voor de rest, ja, oké, wel. T-shirt en korte broek.
10: Ik ben over de helft. Dus nu aftellen.
5: De deelnemers van de dodentocht hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen. Aan de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft het voorlopig rustig, ondanks de berichten op sociale media om opnieuw massaal de grens over te steken. Bij de grote oversteek 2 weken geleden kwamen wellicht 140 mensen om het leven. De meeste migranten gingen al snel weer terug, maar enkele duizenden mensen verblijven nog altijd in Ceuta. Mieke Strings, jij bent daar nu, heb dat zelf ook gezien?
11: Ja, dat is toch nog echt wel goed te zien, vooral in de buitenwijken van de stad. Ik sta hier nu op het strand van El Trampolín, waar al meer dan 2 weken honderden, vooral Sub-Saharaanse Afrikanen, overnachten. Al zijn er ook Noord-Afrikanen bij. Op het strand hier is echt een soort geïmproviseerd kamp ontstaan. Overal staan hutjes, gemaakt van bamboestokken, doeken, kartonnen doosjes. Er is zelfs een geïmproviseerde moskee. En elke avond komt het Rode Kruis hier eten brengen, dat hebben we gisteren gezien, en wonden verzorgen ook. Maar dus echt opvang is er niet. En ja, heel regelmatig zie je hier ook politie en militairen voorbijrijden. De ordendiensten zijn echt overal aanwezig en houden een oog in het zeil.
5: Dankjewel, Mieke. Op het EK Zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg was 300ste sneller dan het vorige record uit 2009. Maar voor een plaats in de halve finales was zijn tijd niet snel genoeg. Van Hooijdonk eindigde als 19e en alleen de beste 16 zwemmers gaan door. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en de Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Waals-Brabant. Dat voor het WK is uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn nu al uitverkocht. Als je een ticket koopt, kan je daarmee naar alle wedstrijden die dag gaan kijken. WK-baas Serge Pilleu wil op die manier een breed publiek aantrekken.
1: Wij hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen, om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
5: Het weer vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer. We halen tot 25 graden aan zee en rond 30 in het centrum. Morgen droog weer met zon en wolken en temperaturen tot 30 graden ook. Volgende week is het wisselvalliger en frisser. Het nieuws begon met de zware natuurbrand in de Hoge Venen die zich verder blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 900 hectare verwoest. De brandweer krijgt wel veel versterking. Ook het leger gaat mee helpen om de brand te bestrijden. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
12: De Singel presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingel.be. Samen met Clara.
3: De Zomer van Clara met Leenert Jolijn.

Twee natuurelementen samen, lucht en water, air. Een deel uit de derde Water Music Suite van George Frederick Handel hier met het ensemble Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht. En deze staat ook altijd heel hoog in onze top 100, een niet te missen klassieker.

De Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach werd voor de eerste keer opgevoerd bijna 300 jaar geleden, in 1727 in de Thomaskirche in Leipzig. En uit deze fantastische muziek hoorden we de al even fantastische Erbarme dich, muziek die toch door merg en been gaat. Bernarda Fink, mezzosopraan hier, en zij werd begeleid door het Concertus Musicus Wien Ensemble onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. En de 51ste symfonie van Haydn is een absolute uitdaging voor twee horenblazers. In deze opname zijn ze het van de Heidelberger Sinfoniker. Eens zien hoe ze het ervan afbrengen.

kan bijna gezien worden als een concertante voor twee horens. Deze 51ste symfonie van Joseph Haydn, hier met het Heidelberger Symfoniker onder leiding van Thomas Fey. De Duitse dirigent stierf eind juni nog maar op 65-jarige leeftijd. En van een speelse Haydn nu naar koude kerken hebben we misschien wel nodig met deze 35 graden.

Eerst twee Zweden samen met de sopraan Ann-Sophie van Otter en Bengt Voersbergje aan de piano in het overbekende Ave Maria van Franz Schubert. En daarna vloeiden we verder door naar het Andante Cantabile van Fanny Mendelssohn met Els Biesemans aan de pianoforte. Mendelssohn schreef het in haar Annus Mirabilis, 1846, een jaar waarin ze ongelooflijk productief was. Mocht de zon een stem hebben, dan zou dat misschien zo wel klinken.

Prachtig, al die stemmen samen hier. Het vocaal ensemble Voces 8 samen met cellist Matthew Sharp in The Sun Never Says over onvoorwaardelijke liefde. Het is muziek van Dan Forrest van 2018. En met deze zonnegroet neem ik ook afscheid van u vandaag. Zometeen een uurtje lang de zomerse muziek van Julie Mozart. En in de namiddag trekt Jasper de lijn verder in de zomer van Clara. Een heel mooie zaterdag nog en tot morgen.

0: VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij de natuurbrand in de Hoge Venen is nu al 1600 hectare natuur in de as gelegd. En vandaag begint het WK hockey in België en Nederland. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft nog altijd uitbreiden. 1600 hectare natuur zijn daar intussen al afgebrand. Wim Schepens is gaan kijken in de commandopost van de brandweer in het hart van de Hoge Venen.
1: Veel vermoeide gezichten hier, want de brandweerploegen zijn al uren in de weer. Een veenbrand is dan ook moeilijk te blussen, zegt Nicolas Hernault van het provinciebestuur van Luik.
2: Le contexte est très compliqué parce que on est dans une faune qui est très difficile d'accès. Tout l'enjeu maintenant est de voir quel impact vont avoir les moyens aéroportés pour lutter contre ce feu et protéger coûte que coûte la forêt.
1: Drie brandhaarden vallen er te bestrijden. De wind die voortdurend van richting verandert, maakt het werk er niet makkelijker op. Hulp is er onder meer van collega's uit Limburg en Duitsland. En in de loop van de middag wordt er ook nog versterking verwacht. Van het leger onder meer, dat drie speciale brandweerwagens stuurt. Voor mensen die hier wonen is er momenteel nog geen gevaar. Maar voor de natuur is deze brand hoe dan ook een catastrofe. Aldus Jerno.
2: Voor het moment is het niet om te evacueren, maar het is avant tout een catastrofe ecologische.
0: Er is meer duidelijkheid over het dodelijk slachtoffer van de chaletbrand donderdagochtend in een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Twee chalets brandden volledig uit, een derde raakte beschadigd. Het was moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, zegt Christophe Aerts van het parket.
3: Het zou dan gaan om de 55-jarige bewoner van een van de chalets. Nu, dit weekend zal er nog een tandonderzoek volgen om die 100% zekerheid te hebben, maar ondertussen zijn de families ook wel ingelicht over het slechte nieuws. Het onderzoek naar de brandoorzaak zelf loopt nog volop. De branddeskundigen en het labo zijn ter plaatse geweest, maar er is nog geen duidelijkheid, dus er zal nog extra onderzoek volgen. Maar de twee pistes liggen nog allemaal op tafel, zijn accidenteel of dat er toch nog iets anders zou gebeurd zijn.
0: De dodentocht is volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. En vanmorgen om 7 uur kwamen de eerste lopers al aan. Een kleine 1400 deelnemers hebben intussen opgegeven. Deze wandelaars zamelen met hun deelname ook geld in voor een goed doel.
4: Stop Alzheimer, inderdaad. We hebben momenteel al 5000 euro ingezameld, wat ook ons doel was. Dus dat was wel nice en dat geeft me toch ook extra drijfveer.
5: Ik doe dat persoonlijk voor het Birrenfonds. Dat is eigenlijk een organisatie dat zich inzet voor ouders die een kindje hebben verloren. Ik ben mij ook samen met andere mensen beginnen verkleden om dat net iets meer in de aandacht te brengen. En dat werkt eigenlijk ook heel motiverend, vind ik, voor het doel te halen, eigenlijk voor die mensen.
0: De deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om te finishen in Bornem. Aan de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta blijft het voorlopig rustig, ondanks de vele oproepen op sociale media om opnieuw massaal de grens over te steken. Volgens Spaanse media zijn in Marokko wel enkele honderden migranten tegengehouden. Bij de grote oversteek 2 weken geleden kwamen wellicht 140 mensen om. Tussen de 5.000 en de 12.000 migranten verblijven sindsdien nog altijd in Ceuta zelf. Mieke Strings, jij bent daar ook. Wat merk je daarvan?
6: Ik sta hier nu op het strand van El Trampolín, waar al meer dan 2 weken honderden, vooral Sub-Saharaanse Afrikanen, overnachten. Al zijn er ook Noord-Afrikanen bij. Maar dus die Sub-Saharaanse Afrikanen behoren tot de 2500 mensen die volgens de Spaanse overheid mogelijk asiel kunnen aanvragen. En dan kunnen ze natuurlijk niet zomaar terug over de grens gezet worden. Op het strand hier is echt een soort geïmproviseerd kamp ontstaan, maar dus echt opvang is er niet. En ja, heel regelmatig zie je hier ook politie en militairen voorbijrijden. De ordendiensten zijn echt overal aanwezig en houden hun oog in het zeil.
0: Dankjewel, Mieke. In Indonesië zijn nu al 38 doden geteld na de zware aardbeving in het oosten van het land. De aardbeving op het eiland Flores had een kracht van 7,7. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Daardoor worden reddingsoperaties bemoeilijkt. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Vincent van Hooijdonk het Belgische record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 19-jarige Belg was 300ste sneller dan het vorige record uit 2009. Maar voor een plaats in de halve finales was zijn tijd net niet snel genoeg. Van Hooijdonk eindigde als 19e en alleen de beste 16 zwemmers gaan door. In België en Nederland begint vandaag het WK hockey. De Red Lions en de Red Panthers spelen hun wedstrijden in een vernieuwd hockeystadion in Waver in Waals-Brabant. Dat voor het WK is uitgebreid van 4.000 naar 10.000 plaatsen. Verschillende wedstrijden van onze nationale ploegen zijn al uitverkocht. Als je een ticket koopt, kan je daarmee naar alle wedstrijden die dag gaan kijken. WK-baas Serge Pille wil op die manier een breed publiek aantrekken.
7: Wij hebben ook geprobeerd om het ook democratisch te houden. Als ik nu kijk naar de duurste tickets voor de finale, die zijn 5 keer goedkoper dan de finale van de komende Olympische Spelen. Dus we hebben dat ook vrij democratisch gehouden om ook de mogelijkheid te bieden om ook aan gezinnen, families met kinderen, om ook naar dit event te komen. Dus het wordt één groot feest.
0: Het weer vanmiddag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar ook buien of onweer. We halen tot 25 graden aan zee, rond 30 in het centrum. Morgen droog met zon en wolken, temperaturen dan tot 30 graden. Volgende week is het wisselvalliger en frisser. Nieuws begon met de zware natuurbrand in de Hoge Venen die zich blijft uitbreiden. Er is al meer dan 1600 hectare verwoest. De brandweer krijgt wel versterking. Ook het leger gaat meehelpen om de brand te bestrijden. Meer op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Summertime.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft nog altijd uitbreiden. 1600 hectare natuur is daar intussen al afgebrand. Ons land heeft het Europees hulpmechanisme geactiveerd. Bevoegd eurocommissaris Labib zegt dat er versterking onderweg is. Een helikopter en 2 vliegtuigen. Het vuur ontstond gisteravond. Wim Schepens is gaan kijken in de commandopost van de brandweer in het hart van de Hoge Venen.
1: Veel vermoeide gezichten hier, want de brandweerploegen zijn al uren in de weer. Een veenbrand is dan ook moeilijk te blussen, zegt Nicolas Hernault van het provinciebestuur van Luik.
2: De context is très compliqué parce que on est dans une faune qui est très difficile d'accès. Tout l'enjeu maintenant est de voir quel impact vont avoir les moyens aéroportés pour lutter contre ce feu et protéger coûte que coûte la forêt.
1: 3 brandhaarden vallen er te bestrijden. De wind die voortdurend van richting verandert, maakt het werk er niet makkelijker op. Hulp is er onder meer van collega's uit Limburg en Duitsland. En in de loop van de middag wordt er ook nog versterking verwacht. Van het leger onder meer, dat 3 speciale brandweerwagens stuurt. Voor mensen die hier wonen is er momenteel nog geen gevaar. Maar voor de natuur is deze brand hoe dan ook een catastrofe. Aldus Jernot.
2: Voor het moment is het niet om te evacueren, maar het is avant tout een catastrofe ecologique.
0: De dodentocht is nog volop aan de gang. Gisteravond om 9 uur begonnen zo'n 13.000 lopers en wandelaars aan hun tocht van 100 kilometer. Andeby staat langs het parcours.
3: Het heeft hier daarnet warempel zelfs geregend. Beeld je in, hoe lang is dat geleden? Ideaal wandelweer, er lopen hier nog duizenden mensen deze richting uit. De ene ziet er al wat beter uit dan de andere. Maar ze zijn hier nog met duizenden tegelijk. Ze zitten hier aan kilometer 72, dus dat is prima op schema.
0: De deelnemers hebben nog tot 9:30 vanavond de tijd om in Bornem te finishen. In Indonesië is er een 2e beving geweest met een kracht van 6,9. Rond 6 uur vanochtend, plaatselijke tijd, was er een eerste zware aardbeving met een kracht van 7,7 in het oosten van het land op het eiland Flores. Er zijn al 38 doden geteld. Er is ook heel wat schade aan gebouwen en infrastructuur. Op verschillende plaatsen is de elektriciteit uitgevallen. Daardoor worden reddingsoperaties bemoeilijkt. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Rockets zich geplaatst voor de finale. De nationale vrouwen op de 4x100 meter werden pas 4e in de reekse, maar liepen de beste verliezende tijd. En in de zevenkamp zakt Norfits naar de 12e plaats in de algemene tussenstand. In de ochtendsessie bleef ze zowel bij het verspringen als bij het speerwerpen onder haar persoonlijke records. Vanavond is er nog de afsluitende 800 meter. Het is zwaar bewolkt vanmiddag met hier en daar buien of onweer, tot 25 graden aan zee en rond 30 in het centrum. Morgen droog met zon en wolken en temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Ja, we vliegen er vandaag gewoon zonder jingle in. Dit is de zomer van Clara en ik ben nog steeds Jasper Kroonen. Een heel fijne zaterdag, in het bijzonder voor alle Antwerpse moeders natuurlijk. Het is een beetje het verloochenen van mijn eigen herkomst, maar ik ben met een Antwerpse getrouwd, dus ik kom er niet onderuit vandaag. Voor alle luisteraars uit de andere provincies, evengoed een fijne feestdag. Ik hoor graag in onze Clara-chat hoe u deze Maria ten Hemel-opneming spendeert. Hopelijk sowieso de komende 3 uur nog samen. Ik heb heel wat boeiende muziek voor u klaarstaan. Te beginnen met deze Serenata Napolitana.

Alban Gerhard en Cecilie Kat in de serenade Napolitana van Giovanni Scambatti. En ook dit is Napolitaanse muziek, L'Assedio di Calais van Gaetano Donizetti. De titel zet u misschien een beetje op het verkeerde been, want de plot speelt zich inderdaad af in Noord-Frankrijk, in Calais. Maar het is een melodrama lirico, zo Italiaans als het groot is.

Ja, wat zit er toch allemaal in dat hart van Elina Garancia? Al mio cuore uit L'assedio di Calais. Dit waren de Filarmonia del Teatro Comunale di Bologna en dirigent Roberto Abbado. Frans Berwald, de 19e eeuwse Zweden, haalde hun neus wat op voor de muziek van hun landgenoot. Ze vonden hem, en dat gebeurt wel eens vaker, veel te modern. Toen zijn vioolconcerto in première ging, barstte het publiek spontaan in lachen uit. En Berwald vluchtte daarop naar Berlijn in de hoop daar wat meer voeten in de aarde te krijgen. Maar het lukte niet. Hij keerde terug naar Zweden en werd eigenlijk zijn hele carrière lang wat scheef bekeken. Gelukkig kon Anima Eterna zoveel eeuwen later zijn talent wel naar waarde schatten, want zij namen zijn muziek op. Een handvol muzikanten uit dat orkest deed dat. 7 om precies te zijn, want dit is Berwald's Grand Septet.

Het Grand Septet van de Zweedse componist Frans Berwald. Ja, speelt zijn muziek die toch wat onterecht is ondergesneeuwd, als je het aan mij vraagt. Dit zijn helemaal geen nobele onbekenden, nog de uitvoerders, nog de componist en nog het stuk zelf. Want zelfs wie maar één keer een halve finale van de Elisabeth-wedstrijd voor piano heeft meegemaakt, die heeft dit stuk ongetwijfeld al meermaals gehoord. Het is het 21ste pianoconcerto van Mozart door Alfred Brendel met de Academy of St. Martin in the Fields en dirigent Sir Neville Mariner.

0: er komen heel wat fijne berichten binnen in de Clara chat. U geniet duidelijk van dit 21ste pianoconcerto van Wolfgang Amadeus Mozart. Zeker in die uitvoering van Alfred Brendel en de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner.
1: De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
0: Het is 2 over 3 door de week vieren we op dat moment de verjaardag van Louis Couperin. In het weekend is dat de sterfdag van Karl Maria von Weber. Het is 200 jaar geleden dat hij overleed aan de gevolgen van tuberculose. Von Weber die kennen we natuurlijk vooral van zijn operas. Als we hem dan toch in de bloemen zetten, dan doen we dat maar meteen met zijn klapstuk. Dit is Und ob die Wolke sie verhüllen uit Der Freischütz.

Mooi, tot het laatste krulletje. Sopraan Anna Tomova-Sintoff en het Münchner Rundfunkorchester met dirigent Peter Sommer. Dit was Und ob die Wolke sie verhüllen uit Der Freischütz van Karl Maria von Weber. Beethoven die schreef natuurlijk een hele hoop prachtige pianomuziek en zeker op latere leeftijd een aantal meesterwerken in het genre. Maar je moet natuurlijk ergens beginnen. En in het geval van Beethoven was dat met deze muziek die hij op 11 à 12-jarige leeftijd schreef.

Emil Gilel speelde een van de allereerste werkjes van een piepjongen, Ludwig van Beethoven. Dit was een sonate in mi-mol groot. Als filmmakers wat chique muziek nodig hebben, dan grijpen ze al wel eens naar Luigi Boccherini. En ook op Instagram en op, TikTok is dat menuet uit zijn strijkkwartet opus 11 nummer 5 een geliefde soundtrack om je reels net wat meer cachet te geven. Nu, Boccherini die schreef 99 strijkkwartetten, dan is het een beetje jammer om hem tot dat ene menuet te reduceren. Dit is een veel later strijkkwartet, opus nummer 32, maar het is wel opnieuw nummertje 5 uit de reeks.

Het kwartet Ocasals in een strijkkwartet van Luigi Boccherini. Hij speelt met mooie kleuren, dat wordt al wel eens gezegd over muzikanten. Dat heeft Arthur Bliss heel letterlijk genomen in A Color Symphony. Het een muzikale kleurplaat noemen, dat zou een beetje denigrerend zijn, want de componist las zich in de heraldiek, de wapenkunde of de wapenschildkunde, om de betekenis van al die kleuren en al die schakeringen te doorgronden. En uiteindelijk landde hij zo op 4 tinten. Paars, rood, groen en in dit derde deel het zachtstromende blauw.

BBC National Orchestra of Wales onder leiding van Richard Haycox. Het was zonder dabbedi-dabbeda, maar het was wel Blue, het derde deel uit A Colour Symphony van Arthur Bliss. En ik denk dat James Ennis ons nog wel wat meer kleuren zal laten horen in deze suite voor viool en strijkers van Jean Sibelius.

Er is geen houden aan James Ennis. Dit was de suite voor viool en strijkers van Jean Sibelius. U hoorde het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner en dus met solist James Ennis. Dit is tot het nieuws nog het eerste pianokwartet van Gabriel Fauré en nadien gaan we meteen terug naar Finland, want dan heb ik muziek van Armas Järneveld voor u klaarstaan. Tot zometeen.

0: trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary
2: Miles Davis.
3: Here he is, Miles Davis.
4: My father's rich, my mama's good looking.
2: Ontdek alles over zijn zoektocht naar muzikale transformatie met veel liefde, pijn en kwetsbaarheid.
4: I never suffer. And I can play the blues.
2: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Daan Stuiven. In Miles, Badass en Jazzycone. Straks om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast en de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De natuurbrand die op dit moment woedt in de Hoge Venen is de grootste ooit in ons land. Dat zeggen de burgemeesters van Wijm en Halle. In 2011 was er ook een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Toen ging 1200 hectare in vlammen op. Nu is al 1600 hectare veen afgebrand. De inwoners van het gehucht Soerbrood aan de rand van de Hoge Venen moeten zich klaarhouden om indien nodig te evacueren. Het zou gaan om 500 à 600 mensen. Intussen stuurt het leger ook een vierde grote bluswagen om te helpen bij het bestrijden van het vuur. En dat verloopt moeizaam, zegt de vicechef van Defensie, Frederik Goedink.
1: Het vuur is heel moeilijk te controleren hier in de buurt, omdat de wind draait. En dus op bepaalde momenten is het in een bepaalde richting, op een ander moment is het een andere richting. Dus we moeten heel mobiele elementen hebben om effectief dat onder controle te hebben. De voertuigen zijn heel zware voertuigen. Hier zijn de paden vrij smal en onstabiel, dus de voertuigen blussen vanuit de baan. En dus vanuit de baan blussen ze aan de rand van het bos om het rand van het bos zo nat te maken dat de brand niet verder kan voortgaan.
0: Isabel Paquet heeft een B&B in Soerbrood. Ze sprak net met politie en brandweer, maar ze wacht nog op richtlijnen of ze haar huis eventueel moet verlaten.
2: In Soerbrood in het dorp is nog geen vuur. Ik heb gevraagd hoe is de risico van de mensen van het dorp. En ze hebben gezegd, waarschijnlijk met 80% zullen de mensen van het dorpje geëvacueerd worden. Maar het is nog niet officieel besloten. Er zal een vergadering nu gebeuren. En misschien in een half uur zullen wij weten wat het gebeurt.
0: In de Brusselse gemeente Molenbeek zijn gisteravond schoten gelost. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. De politie vond 2 kogelhulzen op straat. Na huiszoekingen konden de speurders een verdachte oppakken. Het wapen dat vermoedelijk gebruikt werd, is in beslag genomen. Het is niet duidelijk tegen wie of wat de schoten gericht waren of wat de aanleiding was voor het incident. Dat wordt nog onderzocht. En op het EK turnen in Zagreb heeft Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is de derde keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavoriete Angelina Melnikova. Vale voelde zich naar eigen zeggen bijzonder rustig in de finale.
3: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was echt chill gewoon vanaf de laatste voor mij. Even terug in die focus komen en gaan. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
0: Het is wisselend bewolkt vanmiddag met hier en daar buien of onweer. Tot 25 graden aan zee en rond 30 graden in het centrum. Morgen droog met zon en wolken en temperatuur opnieuw tot 30 graden. Begin volgende week wordt het wisselvalliger en frisser. Meer op vrtnieuws.be.
4: Blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. De zomer van Clara met Jasper Kroonen.
5: Welkom terug. Nog 1 uurtje zomeren samen. En ik zei voor het nieuws al dat we opnieuw naar Finland gaan. Wel, de link tussen Sibelius en Armas Järmefelt die gaat wel wat verder dan hun geboorteland, want het zijn schoonbroers. Jean Sibelius trouwde met Aino Järmefelt, de zus van Armas.

Preludium van Armas Jarneveld door het Bournemouth Symphony Orchestra en dirigent Pavo Berglund. Roger Quilter staat klaar en dan mag u er statistisch gezien wel van uitgaan dat u een lied voorgeschoteld krijgt. Meer dan 100 art songs schreef de Brit. Hij wordt dan ook gezien als een van de belangrijkste liedcomponisten in het Verenigd Koninkrijk. En deze drie horen dan nog eens bij zijn allerbekendste. Go Lovely Rose, Weep You No More, maar eerst Now Sleeps the Crimson Petal.

bariton Brinterfell, begeleid door Malcolm Martineau in 3 liederen van Roger Quilter. Ik heb een beetje leesvoer ingehaald de voorbije week. Ik heb eindelijk De Rode Koe van Hans Dippelschijn gelezen. Dat is een wild verhaal vol linken naar de Noordse mythologie. Daar lopen zwartalfer door het verhaal. Het beeld van de Midgaardslang die in zijn eigen staart bijt komt steeds terug. En ook deze muziek van Edvard Grieg loopt als een rode draad door De Rode Koe.

André Gognin speelde de Holbergsuite. Eigenlijk Frau Holbergstiet, Suite in Gammelstil. Uit Holbergs tijd de suite in de oude stijl. Tijd nu voor een dubbele dosis Franz Schubert. Daar hoort natuurlijk een lied bij. Dat krijgt u eerst van Samuel Hasselhorn en Amil Bouchakevits. En nadien wat instrumentale muziek met zijn octet.

Jörg Weetman, dag Jensen, Sibyl Mani, Isabel van Keulen, Veronica Eberle, Rachel Roberts, Tanja Tetslaff en Yasunori Kawahara. Het is maar zo correct om ze alle acht te noemen. Dit was het octet van Franz Schubert. Zometeen duiken Lies Steppen en Guy Peters opnieuw in leven en muziek van Badass Miles Davis. En vandaag doen ze dat met Daan Stuiven. En als uw klassieke honger nog niet helemaal gestild is, dan zijn we er ook voor u op Clara Continuo. Dat is ons non-stop kanaal voor klassieke muziek. Daar gaan we om 17 uur verder met Antonio Vivaldi met zijn vioolconcerto in Laaggroot. Clara Continuo, dat vindt u uiteraard op VRT Max. En daar staat nog heel wat meer Clara lekkers, zoals onze podcasts of die interessante kaart vol zomerse hidden gems om te ontdekken. Waar u ook verder luistert, nog een heel fijne zaterdag en heel graag tot morgen.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De brand in de Hoge Venen breidt verder uit en is de grootste natuurbrand ooit. Bewoners die te dichtbij wonen worden geëvacueerd. En op het EK turnen wint Lisa Vale brons. Door de grote natuurbrand in de Hoge Venen worden nu toch delen van Soerbrood en Boetgenbach geëvacueerd. Wim Schepens, jij bent daar ter plaatse. Wat is er al beslist?
3: Wel dat de mensen effectief hun woning moeten verlaten. In Soerbrood gaat het om de inwoners van 15 straten, in Boetgenbach om enkele huizen. Voor alle duidelijkheid, er is niet onmiddellijk gevaar dat die woningen in brand zullen vliegen. Het gaat om een preventieve maatregel, ook omdat er veel rookhinder is. En ja, die mensen is gevraagd om naar familie of vrienden te gaan of naar een opvangcentrum in Malmedy. Zij zullen dus niet thuis kunnen overnachten.
2: Ja, minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin is daar ook. Wat heeft hij gezegd?
3: Dat de brand nog niet onder controle is, maar minder snel uitbreidt, dus dat is enigszins goed nieuws. Het provinciale rampenplan is afgekondigd en ons land heeft hulp gevraagd aan Europa. Die is er intussen ook gekomen. Zo zijn er op dit moment zware blushelikopters uit Nederland aan het werk. En die helikopters zijn ook nodig, want op het terrein zijn de temperaturen te hoog om te blussen.
2: Dankjewel, Wim. Deze brand is de grootste ooit in ons land. In 2011 was er ook een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Toen ging 1200 hectare in vlammen op. Nu is al 1600 hectare veen afgebrand. De brand is onrustwekkend, zegt bio-ingenieur aan de UGent Chris Verheijen. Bij de brand in april 2011 was de bodem nog nat, maar dat is nu niet het geval.
4: Die brand is dan niet in de bodem kunnen dringen en die vegetatie heeft zich relatief snel kunnen herstellen. Nu zitten we in augustus in een superdroge periode. Dat veen is zeker oppervlakkig ook uitgedroogd. Dus wat er nu zal gebeuren is dat ook dat veen gaat gaan branden, wat het blussen heel moeilijk maakt. Maar dat zorgt er ook voor dat een deel van dat veen effectief zal verdwijnen.
2: Veen heeft een bodem van organisch materiaal, dus afgestorven planten, geen klei of zand. Al meer dan 2600 deelnemers van de dodentocht hebben de finish in Bornem bereikt. Bijna 1800 anderen hebben opgegeven. Ze begonnen allemaal gisteravond om 9 uur aan de wandeling van 100 kilometer. Ze hebben tot 9:30 vanavond om het parcours uit te wandelen. Er waren zo'n 13.000 inschrijvingen. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 11. Er zijn ook 19 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanvallen sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werden 2 woningen getroffen in de buitenwijken van 2 steden. Het Israëlische leger zegt dat het infrastructuur van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseerde. Maar de Libanese premier gelooft dat niet en spreekt van een nieuwe Israëlische escalatie. Hezbollah zegt dat er een gepaste tegenreactie zal komen. Goed 2 weken nadat tienduizenden migranten de grens van Marokko naar de Spaanse enclave Ceuta hebben overgestoken, is er onduidelijkheid over hoeveel minderjarigen daar nu nog zijn. Volgens de Spaanse overheid zijn er 2500 minderjarigen in Ceuta, maar buurtorganisaties en Save the Children tellen er tot 4000. Mieke Strings, jij bent daar. Wat zie jij?
5: We zijn naar een voedselbedeling geweest door een plaatselijke NGO. En daar zaten vele honderden mensen, de meerderheid echt wel minderjarig. En ze slapen in leegstaande pakhuizen in verschrikkelijke omstandigheden. Verschillende van hen hebben wonden. Er is ook al schurft uitgebroken. En daar zitten ook vrouwen en jonge meisjes. Er gaan verhalen rond over seksueel misbruik. Dus buurtorganisaties organiseren daarom opvang voor vrouwen en kinderen. En de buurtorganisaties klagen aan dat ze overrompeld worden en dat de verschillende overheden naar elkaar wijzen, maar dat uiteindelijk de armste wijken zijn die de problemen hier moeten oplossen.
2: Dankjewel, Mieke. Op Op het EK turnen in Zagreb heeft Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22 en het is de derde keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavoriete Angelina Melnikova. Vale voelde zich naar eigen zeggen bijzonder rustig in de finale.
6: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was echt chill gewoon vanaf de laatste voor mij. Even terug in die focus komen en gaan. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
2: En in de hoogste voetbalklasse ontvangt Union op dit moment Zulte Waregem. De eerste helft is er gespeeld. Glenn Martens, wat is de stand?
7: 0-0 en dat komt vooral omdat Union teleurgesteld heeft in die eerste helft. Het tempo ligt te laag. Ze verliezen ook de meeste duels. En zo kom je natuurlijk moeilijk aan voetballen. Zeker tot grote kansen. Die heeft Union om zeg eens niet gehad. In tegenstelling tot Zulte Waregem dat twee keer heel sterk kon dreigen. Twee keer Hedel, maar twee keer ook Koffie die de voorkeur heeft gekregen op Chambare die de 0 kon houden. En zo dus alles nog mogelijk in die tweede helft. Maar Zulte Waregem heeft de kansen laten liggen in de eerste.
2: Dankjewel Glenn. Vanavond, vooral in het zuiden, nog kans op buien. Het blijft zacht met minimaal tot 20 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger met regen en buien. En vanaf dinsdag ook frisser. We begonnen met de evacuaties in de buurt van de brand op de Hoge Venen. Bewoners van delen van twee dorpen in de buurt moeten hun huis verlaten en worden opgevangen in een centrum in Malmedy. Alles is te volgen op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
10: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
9: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Morgenavond vanaf 8 uur op Clara. En VRT Max.
10: Voor VRT Max.
11: My father's rich, my mom is good looking.
12: Right. Don't play the buttonos.
11: You know what I mean?
12: What does that mean?
13: Miles. Badass en jazz icoon.
11: I never suffer.
13: Met Lee Steppen. Welkom bij Miles. We duiken hier in het leven en het muzikale parcours van Miles Davis. Ik ga 9 afleveringen in gesprek met jazzhead Guy Peters en telkens een andere fijne gast en samen ontdekken we wie die mysterieuze muzikale chameleon Miles was. Wat zijn trompetsound zo uniek maakt en waar de drang en de goesting vandaan kwam om zijn muziek altijd weer een nieuwe richting uit te sturen. Eén woord gebruikte hij te pas en te onpas. Motherfucker. Dat was hij zelf ook. Een genie en een badass. The Prince of Darkness. Samen met u heel benieuwd naar de muziek en de kleurrijke verhalen die erbij horen.
14: Testen hem. Test, test. Klinkt goed.
15: Check, check, check.
16: Ja.
17: Als er één, dat is toch ook wel, dat heeft hij toch wel gedaan, hè? Als chameleon en zo, dat toch wel één. Het was gewoon heel stijlvol, hè? Wat dat hij deed, toch vaak?
16: Ja. Dat is geen religieus kantje, maar dat is wel. Ja, als je ergens heel hard van houdt, dan doe je dat met. Met de nodige decorum en stijl. En dat je dan wilt een tribute brengen aan de schoonheid van het medium dat je probeert te beheersen. Dus dat is logisch dat dat dan stijlvol wordt.
17: Dat kun je niet anders. Hè. Nee. Zullen we
16: zijn klaar,
17: een aflevering opnemen?
16: Dan met mijn plezier.
17: Welkom, Daan Stuyven.
16: Hey, dag Lies.
17: Heel fijn dat je komt meedoen.
16: Met veel plezier.
17: We hebben al veel muzikanten te gast gehad hier in Miles. We wilden dat ook graag opentrekken. Een beetje in alle richtingen naar Miles kijken.
16: En door geen muzikant uitnodigen.
17: Zeker wel, hè? Toch? Hoe mag ik jou voorstellen eigenlijk?
16: Gewoon een iemand die graag speelt. Die graag ontdekt.
17: Spelen in de zandbak, zullen we dat doen vandaag?
16: Heel graag, heel graag.
17: Ik heb mijn gereedschap bij. Ik ben er klaar voor. Daan zonder familienaam zegt genoeg. Dat heb je in elk geval al gemeen met onze Miles, hè?
16: Ja, dat was gepikt van Ademo en Arno. Dat leek me de grootste stunt als je het enkel met uw voornaam kon doen. Dus.
17: Ja. Maar Als we het hebben over waar jij mee bezig bent, gaat dat ook over schoonheid dan?
16: Absoluut.
17: Zo via een omwegje alles in schoonheid omzetten? Of zo?
16: Goh, dat is, ja, eigenlijk, escapisme ligt mij nou aan het hart. Je bekijkt de wereld en die is tamelijk mooi. Maar in zijn dagelijksheid is het toch de verleiding groot om daar de mooiste dingen uit te pikken en daar een nieuw wereldje mee te bouwen.
17: Ben je er ook een voorstander van?
16: Ja, ja. Goh, dus het is ja, gewoon ontsnappen naar proberen mini-wereldjes te maken die mooier zijn dan het alledaagse overstijgen. Ook al gebruikt de alledaagse elementen.
17: Ja, allee hop, we zijn vertrokken. Het wordt een inspirerende aflevering, denk ik. Ik voel het nu al. Welkom, Guy Peters.
14: Dag, Lisette.
17: Kenden jullie elkaar eigenlijk?
14: Nee.
16: Dag, Guy.
14: Dag, Daan.
17: Ja, misschien moet ik jou nog even voorstellen, zeker ook voor Daan dan. Je hebt je hele leven aan muziek gewijd en boeken en mooie pen, zo heb ik jou al leren kennen. Mm-hmm. Dat je ontzettend goed kan schrijven. En ja, intussen... Ja, hebben we al een aantal keer dingen samen gedaan en nu zit je hier. Hè? Blij dat jij jouw kennis hier een beetje komt tentoonspreiden.
14: Ja, dat klinkt alsof de verwachtingen plots heel hoog gaan liggen. Maar
17: no pressure at all.
14: Ik ga mijn best doen.
17: Ja, voilà. Heel fijn dat je erbij bent. Daan, ik wilde het ook heel graag opentrekken. Toen ik over deze podcast aan het nadenken was in het begin, Miles is een hele grote vernieuwer. We kunnen niet anders dan dat zo zeggen. Die zichzelf zo vaak opnieuw heeft uitgevonden. En ik denk dat dat mij wel aansprak. En dat was de uitleg die bij jou ook wel binnenkwam of zo. Van ja, iedereen heeft zichzelf toch al wel eens moeten heruitvinden. Dat is eigenlijk wel iets universeels, hè?
16: Ja, je leeft maar één keer. Het is, als nieuwsgierig mens, dan ik ben heel tevreden wanneer ik iets één keer gedaan heb. En zeker als het dan lukt, dan vraagt u af, oké, wat kan er nog?
17: Goh, ja, en ook doe eens iets anders, dat geeft energie. Hè?
16: Ja, ik wil dingen ontdekken. Allee, ik vind dat spijtig dat je maar 80 jaar op deze aardbol bent. Dus ik ben een beetje gehaast en heel leergierig. En ik wil mezelf ook verrassen. Allee, to boldly go where I've never been before.
17: Je gulzig in het leven staan.
16: Ja, en met een frisse blik ook. De eerste keer dat je iets doet, blijft u meestal wel bij.
17: Eerste keer, hè?
16: Ja, en muzikaal is dat super interessant.
17: Blijkbaar gaat daarom, hebben de mensen met der tijd, totaal of topic dit, maar met der tijd hebben de mensen het gevoel dat het leven alsmaar sneller gaat, maar dat is omdat er minder eerste keren zijn. Dus we moeten blijven gaan voor veel eerste keren en dan hebben we de tijd. Een cadeautje, toen ik jou aan de telefoon hoorde om te vragen of je wilde meedoen, kreeg ik meteen een cadeautje, want je hebt Miles live gezien gewoon.
16: Ja. Dat was een ongelooflijke ervaring eigenlijk. En totaal onvoorzien. Ik ging gewoon met mijn vader naar het zuiden van Frankrijk.
17: Hoe oud was je toen?
16: 17. En we zaten ergens in een kuststadje, Andernoux-les-Bains. En blijkbaar was daar die avond een jazzfestival. En mijn vader totaal zijn stijl niet. Voor de rest is dat nogal een rustige... was een heel ingehouden man. Die zei, kom, springen over de muur. Die tickets zijn te duur. Ik zei, wie speelt er? Miles Davis. Ah ja, wacht, die naam ken ik wel. Dus ik ben met mijn vader over een muur geklommen. En stonden wij plots vooraan aan het podium om Miles Davis in 87 te zien.
17: En wat zag je dan? Stond hij echt met zijn rug naar het publiek en een leren jasje en zo?
16: Ja, een rood leren jasje, een zware zonnebril. Een typisch kroeshaar. Dat was in het midden van de zomer heel zweterig, sowieso. En dan nog in een tent. In een periode waarin er geen airco's bestonden. Dus de muziek was ongelooflijk zweterig. De hele avond gewoon. Dat was heel bezwerend. Tamelijk imponerend, hoor. De weinige keren dat hij dan in het publiek kijkt, als die een blik kruist, dat komt binnen. Er was ook een vreemd scène. Mijn vader besloot van via de achterkant dan maar naar huis te gaan. Maar daar stond een zwarte Cadillac klaar uit de jaren 60.
17: Wie zou die zijn?
16: Wel, daar stond iets op van de gouverneur van die streek. Maar we dachten, ja, waarom staat hij hier? Dat zal wel voor Miles zijn. Dus zijn we even aan die Cadillac blijven staan, aan de linkerdeur. En toen kwam Miles Davis van het podium, van de backstage. En die zag ons staan, dacht misschien dat wij de chauffeur waren of de bodyguards of zoiets.
17: En heb je ermee gepraat?
16: Niet gepraat, maar die... keek met een overdreven, indringende blik. En het was alsof dat je de Mona Lisa geschilderd zag worden of zoiets. Dat blijft die ongelooflijk bij. Een heel intimiderend, maar je voelt je eigenlijk een beetje gezegend als die ogen u proberen te doorpriemen. Een heel rare ervaring als je 17 bent.
17: Ja, daarna zat hij wel in uw rugzak, hè, Daan, want je bent later, ik ga een beetje fast forward, toen je in Antwerpen woonde, ging je rondrijden op de fiets met zelfgemaakte demootjes die op Miles Davis geïnspireerd waren. En je hebt dat teruggevonden voor ons.
16: Ik heb dat teruggevonden tussen mijn oude cassettes. Mijn vader had een verzameling blaasinstrumenten, niet om erop te spelen, maar gewoon dingen die hem op de rommelmarkt, kapotte instrumenten. Er zat een saxofoon tussen. En
17: begin een zekere sympathie voor uw vader te voelen.
16: terecht. Ja, nee, en die saxofoon, ik kon daar niet echt op spelen. Ik wou ook geen noten leren lezen en zo. Maar ik had zoiets van, als ik nu gewoon zo van die, Tutu, Miles Davis-achtige dingen probeer te maken, dan maybe I get away with it. En dan begon ik dan demos te maken. Heel lange soundtracks voor mezelf om dan 's nachts met mijn Walkman op cassette te gaan fietsen door de verlaten stad.
17: We gaan een stukje luisteren.
16: Oké.

0: dat een grote bekentenis, Daan Stuyven?
1: Het is een beetje gênant, omdat...
0: Fietsmuzak. Het is de eerste keer dat je hiermee naar buiten komt.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
0: Misschien moeten we vragen aan Guy om er iets over te zeggen, als hij zo goed over muziek kan praten.
2: Ik ga er een recensie over schrijven. Meer nog, een groot artikel.
0: Dus jij speelde sax in die periode?
1: Ik stak dat instrument in mijn mond en ik blies en bewoog heel hard met mijn vingers. Maar ja, ja.
0: Ja. Dat doet mij een beetje denken aan saxofonist Sonny Rollins. Die ging een tijd... Jij oefende aan de Schelde in Antwerpen, hè?
1: Ja, ja, ja. Mijn buren kloegen te hard. Ik had toen een appartementje om de gelijkvloers. Dus ook wel wat buren. Ja. En die saxofoon, daar was er te veel aan. Dus
0: ik heb een drummer in huis. Ik kan er mee iets bij voorstellen.
1: Ja, maar je hebt een hele goede drummer in huis.
0: Dat is waar. Mijn beste.
1: Ja, ja, nee, ik fietste tot in de haven. Dat er geen woningen meer waren. Maar het leuke was, je kon er wel heel lage noten uithalen. En dan kon je echt zo... En die boten die antwoorden dan ook. Dus dat was wel een beetje surrealistisch. Maar,
0: ja. Ja. Dat deed me dus een beetje denken aan Sonny Rollins. Saxofonist Sonny Rollins, die ging een tijd oefenen op de Williamsburg Bridge. Want hij wilde groeien en zich muzikaal ontwikkelen. Maar hij kon thuis niet luid genoeg spelen zonder andere mensen te storen, zoals jij dus. En dus deed hij het zo. En er is een album van gekomen, dat heet The Bridge, in 1962. En dat heeft hier misschien niet echt iets mee te maken, maar het gaat wel over voortdurende artistieke groei. En dan zijn we dicht bij Miles. En hier speelt hij samen met Miles een dikke 10 jaar eerder. We gaan naar 17 januari 1951. En we gaan in deze aflevering ook een beetje buiten de lijntjes kleuren, muzikaal. We gaan een paar keer buiten de grote klassiekers denken. En dit was een bijzondere en een productieve dag voor Miles. Hij neemt die dag 4 stukken op als lid van het quintet van Charlie Parker. En 4 stukken met een eigen groep. Maar hij speelt 1 stuk met saxofonist Sonny Rollins. Die was toen 20 jaar als leider. En Miles die speelt hier piano.
1: Oh, geweldig.

0: En hier hoorden we Miles op piano samen met de piepjonge Sonny Rollins. G. Peters, deze aflevering hebben we liefde, pijn en kwetsbaarheid genoemd. En dat kwam bij Miles allemaal samen. Er was veel liefde en veel pijn. Hij was zot van vrouwen ook. Hij was ook een soort van magneet voor vrouwen. Zijn aantrekkingskracht was groot. Allee, geef ons eens een lijstje. Want hij liet een spoor van vernieling en romances achter.
1: Ja, vrouwenlijsten is natuurlijk echt... is mee op een lijf geschreven natuurlijk. Ja. Ik denk wel dat er zo... je kan wel een lijn trekken, denk ik, naar een soort van een artistieke onrust, naar ook een onrust binnen relaties, denk ik. Miles heeft wel vrouwen gekend die langere periodes een rol in zijn leven gespeeld hebben, maar het ging dan zelden over één vrouw tegelijkertijd. Zijn appetijt is goed gedocumenteerd, maar er zijn wel een paar vrouwen die er echt uitsteken, die echt wel heel belangrijk zijn geweest voor hem. En een eerste was waarschijnlijk wel Irene Berth. Dat was zijn eerste partner. Ze zijn nooit getrouwd geweest.
0: High school sweetheart.
1: Hè? Eigenlijk wel, ja. En ze is ook redelijk vroeg zwanger van hem geworden. Ik denk dat Miles zelf 18 was toen hij voor het eerst vader werd. En uiteindelijk hebben ze wel 3 kinderen gehad. En dan zijn er 3 huwelijken geweest met Frances Taylor, Betty Mabry, dat werd dan Betty Davis, en Cicely Tyson. Maar met geen van die vrouwen heeft hij een kind gehad. Het is wel opvallend, vind ik, dat het ook allemaal vrouwen waren die zelf toch wel een artistieke carrière hadden als danser, als actrice, als muzikant. Al moeten we erbij zeggen dat er minstens eentje bij is die ook haar carrière eigenlijk moest stopzetten.
0: Frances moest stoppen met dansen,
1: ja,
0: van Miles.
1: Op vraag van Miles. Dus misschien had hij dan toch niet graag dat ze zo ondernemend waren. Maar er waren natuurlijk, en dat is iets wat natuurlijk veel meer mensen zich herinneren, er waren natuurlijk ook een aantal legendarische affaires, of zogezegde affaires. Toen hij einde jaren 40 naar Frankrijk trok, ontmoette hij Juliette Gréco. Dat was blijkbaar een zeer diepgaande affaire. Zijn hart was gebroken toen hij terug naar huis moest.
0: Het zou een heroïneverslaving opgeleverd hebben.
1: Ja, puur uit... door een gebroken hart doet een mens misschien al sneller zo'n dingen. Hij zou ook iets gehad hebben met Jean Moreau, de ster van de film waar hij de muziek voor maakte, Ascenseur pour les chafauds. Maar er zijn er nog heel veel. In de jaren 50 had hij ook iets met de zus van René Urtreger, een Franse pianist waar hij mee speelde. En dan ja...
0: Hoe kan het ook anders? Die was waarschijnlijk eens komen kijken.
1: Waarschijnlijk. Maar het is eigenlijk zou ik er geen aantal op willen plakken van hoeveel relaties hij gehad heeft. Maar ik ga er ook niet psychologisch analyseren, maar Miles en vrouwen is wel een hoofdstuk op zich, ja.
0: Ja. Ik kwam de laatste tijd allerlei mensen tegen die mij eigenlijk spontaan verhalen over Miles Davis beginnen te vertellen. Dat is wel tof eigenlijk. En ik sprak met de vrouw van de bassist van Sun Ra. En zij had Miles ontelbare keren gezien. En dat viel mij ook op als je documentaires bekijkt. Die vrouwen die echt wel afgezien hebben met Miles, die spreken eigenlijk heel liefdevol over hem. Mm-hmm. En deze vrouw ook, die zei, maar ja, dat is een soort sarcasme van New York. Wij zijn zo. En zij vertelde een anekdote. Als Miles speelde, ging ze altijd kijken. Ze wilde de 2 sets zien, want die waren dan totaal verschillend. En ze had Miles echt wel zo, en het vond ze een heel grappig verhaal, zijn trompet zien omkeren op een tafel voor hem, die vol speeksel zat. Dus dat kapte hij eigenlijk gewoon op de tafel. En de witte vrouw die daar zat, en dat vond ze dan een heel grappig verhaal. Ja, dus het was toch echt wel een motherfucker.
1: Dat verhaal van Miles, hoe langer we ermee bezig zijn, hoe meer dat we moeten erkennen dat het gewoon bijzonder complex is. Elk verhaal heeft wel een keerzijde en alle donkerte heeft ook wel iets moois of zo. Dus,
0: er zit veel humor in ook, en ja. ik kwam met veel weg.
1: Heel veel. Amai, heel veel, ja.
0: Daan, het toeval wil dat jij nog een tijdje op stap geweest bent met een van die vrouwen van Miles. Hè?
2: Met Jean Moreau, ja. Dat was een van de mooiste ontmoetingen in mijn leven. Ik zat in de jury van het filmfestival in Gent en Jean Moreau was de voorzitter. En ja, die deed haar taak met verven.
0: Fantastische vrouw, hè, trouwens.
2: Ja, dat was gewoon de ontmoeting alleen al was ongelooflijk.
0: Hoe gaat het dan?
2: Ik moest daar 's ochtends zijn, maar ik was 2 uur te laat. En, ja, dus die zien mij binnenkomen. En
0: dat kan tellen als
2: loop,
0: introductie.
2: Ik loop op haar toe en ze kijkt zo in mijn ogen en ze zegt zo van... You are a bad boy. En dan vroeg ze in het Frans, dat u veut. Zo van, geef mij eens een vrukje. En dat was
0: ze meteen daarna zei de Goulas, want dan zijn we helemaal in Parijs.
2: Ja, nee, de toon was direct gezet en dan heb ik daar 10 dagen mee opgetrokken. En dat was een fantastische vrouw, die vertelde Rob 100 uit.
0: Zij was een stuk ouder dan jij dan?
2: Helaas, ja. Maar dat vergeten bijna op dat moment, hoor.
0: Echt? Was het nog een meisje?
2: Ja, absoluut, absoluut. Zeker als er een fotograaf aan te pas kwam. Die kon zich gewoon houden, maar als er dan iemand even een fototoestel vast had, dan veranderde ze helemaal.
0: Dan
2: nam ze een pose aan, dan ging ze direct in cameramodus. Maar ik heb er eigenlijk heel veel van geleerd. Ze had een fantastisch manfoutisme. Ze had hekel aan regels. Ze zei alles af. Ze kwam een restaurant binnen en zei van, nee, niet hier. Dan zaten we met Marichard aan tafel en zeiden ze, oh, le vieux con, komen ze hier weg. Echt zo heel
0: beetje lak aan alles eigenlijk.
2: Ja.
0: Dat is wel inspirerend, hè?
2: Absoluut, absoluut. En ze is naar een concert komen kijken en dan heeft ze mij achteraf uit Parijs nog een cd van Alain Bachung laten afkomen, wat ik nog niet kende, maar ondertussen speel ik met de gitarist en de cellist van Alain Bachung en heb ik een heel mooie vriendschap met zijn weduwe en zo. Dus ze heeft mij eigenlijk veel
0: in gang. Ja. Dat is wel inspirerend, hè?
2: Absoluut, absoluut. En ze is naar een concert komen kijken en dan heeft ze mij achteraf uit Parijs nog een cd van

0: dan, 's ochtends kwam ze naar me toe, zo van, hier dan, Prince. Dat was een heel oud tubeke zalf. Ik heb het er nog altijd bijgehouden, ergens in mijn apotheek ligt dat. Een tubeke zalf van Jean Moreau. Als ik een pijntje heb, ofwel mijn hart of mijn ledematen, dan smeer ik er gewoon een beetje Jean Moreau.
1: Hoe mooi is dat als je dochter zegt van, papa, ik heb pijn, wacht zo een beetje zalf van Jean Moreau.
0: Ja, voilà, dat werkt tegen alles.
1: Fantastisch. Je hebt goede herinneringen aan deze soundtrack dan, Ascenseur pour l'échafaud. En deze klassieker kon natuurlijk niet ontbreken. We zijn in 1957 hier met Jean Moreau in een onvergetelijke hoofdrol. Dit ademt romantiek, Parijs en mysterie. En Miles die heeft gewoon in één nacht de muziek geïmproviseerd toen ze hem de beelden op een scherm toonde. Ja, de rest is geschiedenis. Een van de meest invloedrijke soundtracks ooit, denk ik.

0: Dit is een beetje het meest swingende stuk, denk ik, van Ascenseur pour l'échafaud. En heel Frans klinkt dit ook, hè, Daan Steuven?
1: Ja, ja. Ik kan me inbeelden dat hem helemaal geïnspireerd was.
0: Ja, geïnspireerd in alle betekenissen van het woord.
1: Ja. Ja.
0: Hij was een ongelooflijke vernieuwer over de hele lijn. Hij had een enorme drive om zijn muziek te veranderen, nieuwe richtingen uit te sturen. Hij was een chameleon gewoon.
2: You know, you have to surround yourself with musicians who think, not them that are comfortable. You know, I don't like a comfortable person. You know, I can't be around them if they're just, you know, and it's nothing bounces off of them. You get nothing.
0: Te veel comfort is nergens goed voor, zegt Miles Davis. Hij was een onrustige ziel. Herken je dat?
1: Ja, absoluut. En ik weet ook bij het tegenkomen van muzikanten waar ik dan al niet mee ga werken, zijn er een aantal dingen die voor mij wel heel belangrijk zijn. Er moet een hoek af zijn. En als ze communicatie gestoord zijn, of verlegen, of zelfs een lichte vorm van autisme,

0: in de goede zin van het woord.
1: Want, ergens op het spectrum.
0: Dat is eigenlijk bijna een basisvereiste.
1: Helpt eigenlijk.
0: Ja, dat helpt. Anders is het verdacht. Alleen mensen die gewoon houden, zullen goed. Allee, goeie muziek. Nee, er moet een slag af zijn. En er moet vooral een reden zijn waarom dat ze gekozen hebben om muzikant te zijn. Omdat ze zich normaal gezien, sociaal gezien, niet te goed kunnen uitdrukken. En dan beginnen overcompenseren doorheen hun instrument. En dat soort mensen daar wilden meewerken. En dan begint dan een taal onderling die veel mooier is dan gewoon praten met elkaar. Dat is echt een kutte small talk. En er is niks zo mooi als op een podium staan en in elkaars ogen kijken en zonder woord te zeggen, maar
1: met een instrument dat een verlengde van jezelf geworden is.
0: Ja, absoluut. En dan leer je de echte ziel van iemand kennen. In al zijn kwaadheid en frustraties en verwondering en schoonheid. Zo. Maar ja, muziek is een universele taal en daar moet niet over gepraat worden.
1: Ja. Zeg maar, over die onrust, jij doet ook wel graag regelmatig eens iets anders, hè?
0: Er
1: zijn ook een aantal metamorfoses, groot of klein, geweest, toch? Gewoon, is er een moustache.
0: Ja, ik heb tijd te weinig. Ik vind het zo zonde. Allee, echt zo, dit jaar ben ik ook particulier hongerig en veel zin in om dingen te doen, maar ik heb gewoon geen tijd. Allee,
1: heb je jezelf ooit echt moeten eruit vinden?
0: Moet ik zeggen, wat een beetje een vijand was, was de jaren waarin de dingen te gemakkelijk gingen. Of dat je te veel succes hebt. En dat je het gevoel hebt van, ja, ik moet maar iets doen en het zal wel goed zijn.
1: En comfort
0: dan,
1: eigenlijk.
0: Ja, en dan wieg je jezelf in slaap. En ik merkte dat de moment waarop ik het, zeg maar, populairst was, of meeste aandacht kreeg, dat ik het minst een band had met mijn instrumenten thuis. Dat ik thuis kwam en dat ik mijn gitaar niet meer vastpakte. En dat heeft zo een paar jaar geduurd. En dan heb ik mezelf bijna doelbewust, niet gesaboteerd, maar toch de band met mijn instrumenten of mijn muziek terug van mezelf gemaakt. Want dat was zo'n beetje publiek domein geworden en dan.
1: Nou, je moet dat puur en persoonlijk proberen te houden.
0: Ja. En dan ben ik bewust om terug kleiner gaan denken en echt gezorgd dat ik, als ik thuis op mijn eentje met mijn gitaar in mijn handen zat, dat ik dat graag deed en dat ik daar een band mee had. En ja, nu ben ik terug helemaal verliefd op elk klein instrumentje dat er thuis staat. En kan ik daar puur als meditatie mee bezig zijn. En het kan me niks schelen of ik daar iets bruikbaars mee doe of dat er naar buiten komt. Allee, natuurlijk komt dat dan wel. Allee, ja. Je kunt ook wel niet laten om het dan op te nemen. Maar dus je moet jezelf.
1: Het is niet gemaakt voor het effect of voor het publiek te behagen. Nee, het is gemaakt voor wat dat jij van binnen voelt.
0: Ja. Wat was de oorspronkelijke reden waarom dat je een instrument hebt vastgepakt of teksten zijn beginnen schrijven? En dan moet je terug naar je pure basis gaan.
1: Ja. Ja, dat vind ik wel tof aan deze podcast eigenlijk. Ik denk dat ik die autobiografie van Miles gelezen heb toen ik 16 jaar was of zo. Dus het was wel voor mij een klein beetje kwispelen en terug naar die tijd gaan. Zo van, oké, we gaan eens in het leven van Miles duiken. Dat is wel tof om daar naar terug te gaan.
2: If you like music, you know, and you play, and you can show your love for music, what you play and what you write, you'll survive. You won't have to worry, as long as you love it. When your love turns sour on it, you should give it up.
0: En als je dat principe toepast op uw relaties en op vrouwen, dan kom je in de problemen.
1: When your love turns sour.
0: Yep.
1: Zullen we muziek luisteren dan? We gaan naar 1955. Dit was een doorbraakperiode voor Miles na de zwaarte die vooraf ging. Hij was eindelijk clean na een jarenlange heroïneverslaving. Hij speelde zichzelf die zomer in de Kijker in Newport. Dat zette zijn carrière op de rails. En vlak ervoor maakte hij deze opnames met een paar bekende gezichten die ook in zijn eerste grote quintet te horen zouden zijn. Daar was Miles hier dus naartoe aan het werken. Dit is Will You Still Be Mine uit The Musings of Miles met Red Garland op piano, de grote Oscar Pettiford op bas en Philly Joe Jones achter de drums.

0: Ja, prachtig. We gingen specialetjes draaien vandaag. Guy, dit was de eerste LP van Miles?
1: Dat klopt, ja. Dat is een feit dat niet zo geweten is, denk ik. We hebben het heel vaak over 1955 en die klassieke band. Maar dit was in feite eigenlijk de eerste 12-inch record, zoals dat heet, die hij ooit gemaakt heeft. Dat zijn andere bekendere LP's, maar dat zijn dan samenraapsels van 10-inch platen.
0: Ja, hier had hij een plan en zo moest het klinken. Ja. En het klonk alsof hij zijn leven terug op de rails had.
1: Ja, ik denk dat je echt wel kan horen als je de opnames van verschillende periodes naast elkaar legt, dat er plots toch een soort van een nieuwe vitaliteit ingekomen is, zeker weten. Ja.
0: Renaissance.
1: Zoiets.
0: Als we het over de kwetsbaarheid hebben en het gaat over Miles Davis, Daan Steuven, moeten we dan ook iets zeggen over drugs?
2: Muziek is een vorm van drugs. Hè. Muziek maken is een vorm van verslaving. Dus die twee komen elkaar natuurlijk tegen.
0: Hoe zie je dat dan? Je kan er ook in verdwijnen?
2: Ja, natuurlijk, er is een handleiding bij en niemand leest die. Daar zit het stoon voor om die te lezen, helaas.
0: Kijk eens op de doos.
2: Ja, ik denk dat het wel logisch is. Allee, als je op zoek bent naar vervoering en experiment en daar op een heel passioneel manier mee bezig bent en iets wilt maken dat straffer is dan jezelf, dan is de verleiding groot om jezelf in een toestand te brengen die ook nieuw is voor jezelf of waarin dat je zelf bijna meer moet openstaan naar dingen die binnenkomen op een onverwachte manier. Het spelen met je eigen neurotransmitters is ook heel interessant. Allee, textueel ook, maar muzikaal ook.
0: Zet een deurtje open in je hoofd of zo.
2: Ja, wel, als je een beetje zelfdiscipline hebt, dan hou je zelf nog een beetje wat serieus. Of dan weet je wat je gaat doen de komende minuut. Maar dat kan ook vervelend zijn. Het is soms interessant om jezelf te laten gaan en open te stellen tot dingen dat je van jezelf niet verwachtte. Maar ja, dat zijn dan puur experimenten natuurlijk. Als dat een gewoonte wordt, als je dat gaan nodig hebben om muziek te maken of nodig hebben om op een podium te klimmen. Want dat is nog iets anders. Hè. Het is niet omdat je goed muziek kunt maken dat je op een podium kunt klimmen. Dat zijn twee totaal verschillende beroepen eigenlijk. En
0: absoluut.
2: Heel veel kwetsbare, gevoelige muzikanten zijn niet gemaakt om ineens 500 of 1000 mensen naar hun te laten kijken.
0: Ze zeggen dat ook over Miles, hè, dat met de rug naar het publiek enzovoort, mm-hmm. maar dat hij ook eigenlijk gewoon verlegen was, dat hij zich niet goed een houding wist te geven.
2: Wel, als je het belangrijk vindt wat je doet, dan word je heel onzeker en dan wil je dat het heel goed is. En dan wordt het heel intimiderend om publiekelijk in je eigen ogen af te gaan. Als je een beetje perfectionistisch bent of heel kritisch naar je eigen toe, dan is dat echt een moeilijke om op het podium te gaan staan. In de studio heb je nog een beetje controle over, maar op het podium veel minder. Dus ja.
0: En als we het over drugs hebben, ja, in de jaren 40 dachten ze ook gewoon echt dat je daar creatiever van werd. Charlie Parker achterna, de hipsters deden mee. Hè.
2: Wel, zeker in het beginstadium kan dat misschien geen kwaad, zelfs niet. Je kunt daarmee mee experimenteren. Het probleem is dat die dingen verslavend zijn en dat het een gewoonte wordt. En dan werkt het niet meer voor jezelf, dan werkt het voor je verslaving en dan haalt u dat in. En dan is het gedaan met de creativiteit eigenlijk. Dan neemt dat over. En dat is absoluut de bedoeling niet. Je kunt wel wat zout in je eten doen, maar je kunt niet als hoofdschotel zout eten. Dat is alles behalve de bedoeling. Los van het feit dat het allemaal niet gezond is. En fucks up your head. En dat het u minder compatibel maakt met andere muzikanten. Als die geen zout in hun eten doen, dan sta je daar op je eentje met een heel gezouten pla en dan spreek je niet meer dezelfde taal. Dus je vervreemd jezelf wel helemaal van de dierbare mensen rond u. En dan wordt het muzikaal ook weer minder interessant.
3: Singers give you an attitude of what to think while they're singing. For the lazy person, sex, they look at Playboy. Those who are creative don't need Playboy. You know what I mean? So our music, it doesn't have an attitude. You can use your own imagination.
2: Mooi.
0: Een klein pleidooi voor de verbeeldingskracht.
2: Ja, absoluut. Free your mind. Mooi.
0: Ja. Miles was waanzinnig aantrekkelijk voor veel vrouwen, maar het zal ook wel geen feestje geweest zijn, hè, met hem samen zijn.
2: Ja, maar wat wilde? als je kop constant op zoek is naar ultieme schoonheid, dan en dan moet je er, past er dan eens toe op de relatie.
0: Dus de intensiteit die wij in elke noot horen en die ons raakt in het diepst van ons wezen, die was er natuurlijk over de hele lijn.
2: Ja. Maar als je dan je instrument neerlegt en je verwacht dat met dezelfde intensiteit een gesprek aan te gaan of in bed te duiken, dan ja, soms is dat moeilijk of natuurlijk ja, is het wel moeilijker om elkaar te begrijpen. Ergens zit een beetje een eenzame plek ook. Muziek maken en zot worden in uw kop, wat nodig is om straffe dingen te doen. Maar dan vervreemd u zelf wel een beetje van de mensen die heel dicht bij u staan ook. Je moet dan echt terug thuis kunnen komen, maar dat is moeilijk als het intens geweest is.
0: Ja, dat zoeken en dat fruiten, dat kan je moeilijk delen.
2: Ja, dat wilde niemand aandoen, ook niet. Ja.
0: We zullen een beetje muziek luisteren. Guy, wat gaan we horen?
1: We gaan opnieuw naar iets speciaal luisteren. Opnieuw uit de periode van daarnet, 1955. Maar opnieuw de periode voor legendarische concert op Newport. En opnieuw met een heel bijzondere line-up die eigenlijk ook maar één plaats samen gemaakt heeft. Het is een Broadway-klassieker, Alone Together. Dus dat past dan weer in het liefdesthema.
0: Kon niet beter.
1: Opgenomen, als ik het goed heb, 6 dagen voor het concert in Newport. Maar met een heel bijzondere line-up, zowel qua instrumentatie als qua namen. Het is immers met trombonist Britt Woodman en Teddy Charles op vibrafoon, tot daar aan toe. Maar als ik dan die laatste namen toevoeg, het is met bassist Charles Mingus.
0: All right.
1: En met drummer Elvin Jones, die ja, een jaar of 7 later plots de drummer achter John Coltrane zou worden. En ik denk dat dat ook zo een line-up is die niet zo bekend is in het Miles-verhaal.
0: En dit heet dan ook nog Alone Together.

0: Miles was een solist, maar ook een bandleider, Guy Peters. Mm-hmm. En hoe pakte hij dat aan? Als we zo, ik moet al meteen denken aan hoe hij met Bill Evans omging in de tijden van Kind of Blue. Hij was er niet per se mee bezig dat de mensen zich goed moesten voelen of zo in de band.
1: Dat was niet altijd zijn eerste bekommernis, denk ik.
0: Hij zei tegen Bill Evans, we don't need no white opinions.
1: Mm-hmm. Miles liet er geen twijfel over bestaan wie de belangrijkste man in de studio was, denk ik. Maar hij was ook wel heel intelligent, denk ik, als bandleider. En hij stuurde en hij had ideeën en hij gaf wel instructies, ook al waren ze heel beperkt. Maar ik denk dat hij ook heel goed besefte dat muzikanten pas echt... En ik denk dat Daan dat wel zal beamen, dat muzikanten pas echt gaan renderen als ze kunnen loskomen van dat keurslijf en ook mogen vertrouwen op een eigen
0: stijl. Een beetje ruimte krijgt ook, hè?
1: Ja. En hij wist dat ook. Hij wist heel goed wie hij aan boord haalde. En hij wist ook heel vaak...
0: En waarom, denk ik? Hij koos de juiste mensen. Hè?
1: Hij koos de juiste mensen. En soms heb ik zelfs het gevoel alsof hij beter dan die mensen wist waartoe ze in staat waren. Hij had gewoon een neus voor talent. En hij wist soms, denk ik, van als ik die en die bij elkaar zet, dan ontstaat er een vonk. En dat was heel vaak ook zo. En het mooie is, je krijgt ook heel veel verhalen te horen van... Ja, dat muzikanten die vrijheid krijgen en namen en dat ze soms onderling afspraken van laten we nu eens dit doen om Miles een beetje... Het vuur aan de schenen te leggen of zelfs op stank te jagen. En dat heeft in sommige gevallen van de mooiste muziek van zijn carrière opgeleverd.
0: Ja, hij stond er ook voor open, hè?
1: Ja, en dat is denk ik net de sleutel tot het succes, ja.
0: Ja, en hoe is dat bij jou dan? Wat voor bandleider ben je?
2: Geen.
0: Zeg je wat ze moeten spelen?
2: Nee. Ik los dat op andere manieren op. Ik werk lang aan mijn demos of mijn voorbereidend werk voor de muzikanten uitnodigen. Vaak.
0: Geen cryptische omschrijvingen met alle kleuren van de regenboog? Of zo.
2: Ja, als ik dan in opname ga, dan zijn ze uiteindelijk wel heel vrij, hoor. Gewoon omdat ik weet, oké, ik heb de basis zit er min of meer al, dus geef ze nu maar zoveel mogelijk vrijheid. Maar effectief, je moet ze... ze moeten zichzelf compleet kunnen zijn en vanuit hun hoek... Wat ik altijd zeg, als we aan platen aan het werken zijn... niemand heeft hier een ego. Ik zeker ook niet. Het ego zit in de plaat. De enige die hier een ego mag hebben, is het album dat we aan het maken zijn. En dat heeft een gigantisch groot ego. En dan werkt iedereen daar aan mee en daar naartoe.
0: De mensen in dezelfde richting.
2: Ja.
0: Je bent heel loyaal aan je muzikanten ook. Hè? Dat wordt wel eens gezegd in de jazz, zo bij pianotrio's, van it's almost like a marriage.
2: Met dat verschil dat zo lang kan duren. Ik speel nu met Jeroen Swinnen, met Isolde Lasson. Ik denk 26 jaar, 27 jaar. Bert, mijn mixer, bijna 30 jaar. Dus we zijn heel trouw aan elkaar. Misschien ook wel, wat dat helpt is, sommige dingen kunnen in relaties niet. In muziek kan dat wel. Als ik een keer op de bas wil vreemd gaan, met Michel Hadjigeorgiou wil laten bas spelen, dan is dat oké voor de groep. en daarna spelen we terug verder op podium. Zo'n dingen kunnen in een relatie moeilijker. Maar nee, het is ook wel een beetje omdat... Je vindt elkaar op karakter voor een stuk. Ik denk dat Isolde 22 was, Jeroen ook... Misschien 5, 26 of zo. Maar je voelt gewoon mekanders karakter aan. Ik had ze bijna kunnen uitnodigen in de groep zonder dat ik één noot had gehoord. Gewoon van, hier kan ik de komende 20, 25 jaar mee op de baan en heel lang in de studio zitten en mee converseren. En
0: dus de persoonlijkheid is even belangrijk als hoe ze spelen?
2: Of nog belangrijker. Wat er uiteindelijk muzikaal uitkomt, is maar een afgeleide van hoe intrigerend en mooi ze in elkaar zitten. En,
0: dat zijn mooie bloemetjes, ik ga graag luisteren.
2: Ja, maar dat is echt een heel subtiel evenwicht. Ik heb ook zo de basismuzikant waar ik mee speel. Ik heb nooit iemand anders daar ineens bijgezet. Zo van, tja, ik heb een nieuwe gitarist of zoiets. Nee, dat is echt, daar zijn we heel voorzichtig mee te werk gegaan. Wie zou bij ons passen? En vinden jullie dit goed? Of kom zelf met suggesties af.
0: Het is een beetje een familie geworden.
2: Het is absoluut een familie. Ja. Maar dan een familie die dat je zelf gekozen hebt. Daarmee dat het ook werkt.
0: Chosen family is fantastisch.
2: Ja, met alle respect voor mijn echte familie. Maar ik moet toch zeggen dat dit ook wel heel aangenaam gaat.
0: Ik hoor je. Als we Miles moeten samenvatten in twee zinnen dan, wat wordt het dan?
2: Ja, iemand die mijlen vooruit liep.
0: Miles?
2: Juist, ja.
0: Kan je je vinger erop leggen? Wat is het belangrijkste dat je van hem geleerd hebt? Misschien moeten we even terug naar het begin. Die indringende blik over de muur kruipen in Frankrijk.
2: Straal. Straal het uit. Gewoon in de blik. Allee, soms komen de mensen van 80, 90 jaar oud die blik nog altijd hebben. Hij had dat waarschijnlijk ook in zijn oren. Maar dat zie je minder. Maar gewoon blijven kijken, blijven zoeken, blijven... Ja, blijven hypnotiseren ook.
0: Ja, het vlammeke laten branden.
2: Ja.
0: Oké. Dank u wel, Daan, om hier te zijn. Ik denk dat we stilaan gaan afronden. Ik kijk graag al even vooruit naar de volgende aflevering van Miles Badass, want dat was hij, een jazz-icoon. Dat is de ondertitel van deze podcast. Volgende keer komt Andrew Klaas van Stuff over de elektrische schok meepraten met ons. En dan kijken we weer met een andere bril naar die elektrische omwenteling vanaf 1969. Maas maakt furore met In a Silent Way en Bitches Brew. Maar niet lang daarna volgt ook een plaat die soms over het hoofd gezien wordt. Een hommage aan bokser Jack Johnson. Want Maas was zot van boksen en was zelf ook een bokser. Heb je daar iets mee trouwens eigenlijk dan?
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik ben complete pacifist. Ik snap de esthetiek wel, hè. Die schilderij van Sam Dillemans en zo, dat is allemaal heel knap werk. Dus ik snap de verheerlijking er wel van, maar ik ben te pacifistisch ingesteld om... Miles heeft nooit gevochten op de straat of zo, zegt hij zelf.
0: Verdedigt zich.
2: Ja, voilà,
0: af te rekenen met racisme. Ja.
2: Ja, of gewoon uitstralen dat je geen slaag van wilt, dat is ook al de beste oplossing. ik snap het wel, maar... Dat is vreemd. De dingen. Bob Dylan heeft ook zo'n nummer op Hurricane. Is toch ook een liedje over bokser. Inspireert muzikanten altijd, denk ik.
0: Blijkbaar. Dit album klinkt rauw, potig en het is rock gewoon. Met John McLaughlin op gitaar en Herbie Hancock, Michael Henderson en Billy Cobham. Dat was McLaughlin's sparring partner in de Mahavishnu Orchestra. En op 14 Max, moet ik ook nog even meegeven, staat een selectie die hij gemaakt heeft. De top 10 van Miles op het Clara-kanaal. En daar vind je ook alle eerdere afleveringen van Miles of op je favoriete podcast-app. Volgende keer komt Andrew dus, zijn we al bij episode 8 aanbeland. En Guy komt ook, bedankt alweer om er vandaag bij te zijn.
1: Volgaarne.
0: Dankjewel, Daan. Bij Fiets Muzak ga ik altijd aan jou moeten denken. Zo zouden ze mij misschien toch nog wel eens op een fiets kunnen krijgen.
2: Nee. We gaan dat proberen.
0: Voilà. Hier komt de ode aan de bokser. Bye bye, heel graag tot de volgende.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De brand in de Hoge Venen breidt verder uit en is de grootste natuurbrand ooit. Bewoners die te dichtbij wonen worden geëvacueerd. En op het EK-turnen wint Lisa Vale brons. In de Hoge Venen blijft de natuurbrand verder uitbreiden. Al meer dan 1800 hectare veen is afgebrand. En daarom zijn intussen ook de eerste inwoners van 2 dorpen in de buurt geëvacueerd. Volgens het Rode Kruis gaat het om zo'n 600 mensen. Ze worden opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Verslag van Wim Schips.
1: De inwoners van 15 straten in Soerbrot en enkele huizen in Buttgenbach zullen de nacht elders moeten doorbrengen, want zij hebben te horen gekregen dat ze hun woning moeten verlaten. Uit voorzorg, want het vuur breidt nog altijd uit. Minder snel dan vanochtend horen we hier, maar door de verzengende hitte is het terrein voor de brandweerploegen moeilijk te betreden en dus ook moeilijk te bestrijden. De grootste hulp komt op dit moment dan ook uit de lucht van helikopters, zegt minister van Binnenlandse Zaken Quintin.
2: Er zijn 2 helikopters van de politie federale die zijn daar en 2 helikopters van de partenaires européens die zijn al op plaats en andere die arrivent.
1: Intussen zijn hier brandweerploegen gearriveerd uit zowat heel het land, die elkaar om de paar uur afwisselen. Zij hebben allicht nog enkele dagen werk voor de boeg. Zeker omdat er ook nog lang zal moeten worden nageblust.
0: Deze brand is de grootste ooit in ons land. In 2011 was er ook een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Toen ging 1200 hectare in vlammen op. De brand is nefast voor de unieke bloemen en planten op de Hoge Venen, zegt bio-ingenieur aan de UGent Chris Verheijen.
3: Heel wat typische plantensoorten gaan daar nu al sinds tijdelijk invloed van ondervinden. Zeldzame plantensoorten die dus de nodige bescherming verdienen. Maar daarnaast ook fauna, dus dieren. Het meest iconische dier op de Hoge Venen is de korhoen. Die populaties stonden al onder druk, dus die zal hier opnieuw ook de gevolgen van dragen. Maar daarnaast gaat het ook over andere vogelsoorten, over vlindersoorten, over libellensoorten. Allemaal zeldzame soorten, typisch gebonden aan dat hoogveen, die hier waarschijnlijk toch wel een stevige tik zullen krijgen.
0: Veen heeft een bodem van organisch materiaal, dus afgestorven planten, geen klei of zand. Het dodental van de Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon vanmorgen is opgelopen tot 11. Er zijn ook 19 gewonden. Het gaat om de dodelijkste Israëlische aanvallen sinds het akkoord met Libanon in juni. Er werden 2 woningen getroffen in de buitenwijken van 2 steden. Het Israëlische leger zegt dat het infrastructuur van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseerde, maar de Libanese premier gelooft dat niet en spreekt van een nieuwe Israëlische escalatie. Hezbollah zegt dat er een gepaste tegenreactie zal komen. 2 weken nadat tienduizenden migranten de grens van Marokko naar de Spaanse enclave Ceuta hebben overgestoken, is er onduidelijkheid over hoeveel minderjarigen daar nu nog zijn. Volgens de Spaanse overheid zijn er 2500 minderjarigen in Ceuta. Maar buurtorganisaties en Save the Children tellen er tot 4000. Mieke Strings ging er naar een voedselbedeling van een plaatselijke hulporganisatie.
4: En daar zaten vele honderden mensen, de meerderheid echt wel minderjarig. En ze slapen in leegstaande pakhuizen in verschrikkelijke omstandigheden. Verschillende van hen hebben wonden. Er is ook al schurft uitgebroken. En daar zitten ook vrouwen en jonge meisjes. Er gaan verhalen rond over seksueel misbruik. Buurtorganisaties organiseren daarom opvang voor vrouwen en kinderen. Er zijn er nu al 2 hier in Ceuta. De vrouwen en kinderen slapen hier op een sportveldje buiten, maar ze zijn wel veilig. Buurtorganisaties klagen aan dat ze overrompeld worden en dat de verschillende overheden naar elkaar wijzen, maar dat uiteindelijk de armste wijken zijn die de problemen hier moeten oplossen.
0: Sport op het EK-turnen in Zagreb heeft Lisa Vale een bronzen medaille behaald op de sprong. Vale is 22, het is de 3e keer in haar carrière dat ze Europees brons pakt. Het goud was voor de Russische topfavoriete Angelina Melnikova. Vale voelde zich naar eigen zeg ook bijzonder rustig in de finale.
5: Heel goed, een heel stuk rustiger dan de kwalificaties. Ik was eigenlijk redelijk op mijn gemak. Ook als ik de arena binnenkwam, was echt chill gewoon vanaf de laatste voor mij. Even terug in die focus komen en gaan. Ik ben heel blij dat ik deze medaille heb behaald. Ik had het niet beter kunnen doen dan wat ik heb laten zien.
0: In de hoogste voetbalklasse is vice landskampioen Union thuis op 0-0 blijven steken tegen Zulte Waregem. Glenn Martens, is dat een logische eindstand?
6: Wel, Union verdiende alleszins niet om te winnen. Daarvoor lag het tempo van de vice-kampioen gewoon te laag. De eerste helft waren de beste kansen zelfs voor de bezoekers. Maar twee keer kon Hedel niet voorbij doelman Koffie geraken. In de tweede helft iets wat beterschap bij Union. Een paar keer dreigen. De grootste kans die strandde tegen de onderkant van de lat. Een poging van Fousseini was dat. Maar eigenlijk had Zolte Waregem hier evenzeer kunnen winnen. Want op een corner kwam het dan toch op voorsprong. Maar de scheidsrechter vloot af voor een lichte overtreding van Ementa. En zo een puntendeling waar Union niet en Zolte Waregem heel tevreden mee is.
0: Dankjewel, Glenn. En de Belgian Cats hebben hun eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het WK-basket nipt verloren. In Kortrijk werd het tegen Italië 63-64. Morgen spelen ze opnieuw tegen Italië. Het WK in Berlijn begint voor de Cats op 4 september. Vanavond, vooral in het zuiden, nog kans op buien. Het blijft zacht, met minimaal tot 19 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Temperatuur in het centrum rond 25 graden, aan zee iets frisser. Begin volgende week wisselvalliger, met regen en buien. Vanaf dinsdag ook fris weer. We begonnen met evacuaties in de buurt van de brand op de Hoge Venen. Bewoners van delen van twee dorpen in de buurt moeten hun huis verlaten en worden opgevangen in een centrum in Malmedy. Alles is te volgen op vrtnieuws.be. Clara, blijf verwonderd. Caramba, met Nicky Aarts.
7: Goedenavond en welkom bij Caramba. U mag de beentjes al meteen strekken met Corazoncito Mio van Anna Carla Mazza.

Anna Carla Mazza met Cha-Cha-Cha. Vooral niet gaan zitten. Daar hebt u later op de avond nog genoeg tijd voor. We doen er nog een Cha-Cha-Cha bij, maar het tempo is wat lijziger. Javier Cugat en his orchestra met de Holly Golly Cha-Cha.

Javier Cugat and his orchestra nog eens samen met Del Campo en CCC van de Cubaanse componist en pianist Ernesto Lecuona. En ook dit is een nummer van hem, Siboney, door Anat Cohen dit keer.

Annette Cohen op klarinet samen met haar kwartet en Siboney van Ernesto Lecuona. De klarinet was ook het instrument van Benny Goodman en van Artie Shaw. U hoort ze achtereenvolgens. Eerst Benny Goodman met zijn sextet en Holy Cat. En daarna Artie Shaw met zijn orkest en Moonglow uit Annie Hall van Woody Allen.

Moonglow uit Annie Hall, een film van Woody Allen uit 1977 met Diane Keaton als Annie naast Woody Allen himself. En ook dit nummer komt uit een film van Woody Allen.

September, My Ideal. Met Art Tatum aan de piano, Ben Webster op alt-saxofoon, Red Callender op contrabas en Bill Douglas op drums. Nancy Walker nu met Everything I've Got Belongs to You. En daarmee bedoelt ze ook echt alles.

Ja, hopelijk had u hem snel onder de knie. De Meshuggah Mambo Slim Geert heeft zijn best gedaan. Een van onze twintigers van vorig jaar, Anaïs Vijgen, zingt op haar nieuwe album Ce qui monte de la ville, een nummer van Charles Trenet uit 1938. In Ménilmontant bezong hij een quartier uit het 20e arrondissement van Parijs.

Edith Piaf live met Traque in 1963. Het nummer staat op cd nummer 14 uit een box met daarin maar liefst 17 cd's met muziek van haar Intégrale et Plus. En we blijven nog even in Parijs, in Frankrijk eigenlijk, hangen met een trio uit Toulouse, Amstoy en Marinette.

We gingen van de accordeon van Jean-Luc Amstoy naar de accordeon van Gwen Cresus en de zang van Carla Verli voor Nostalgias van Juan Carlos Gobian en Enrique Cadícamo. En naar de tango uiteraard. Jorge Luis Borges schreef de tekst voor deze tango van Astor Piazzolla. Zanger van dienst is Jairo met op bandoneon Daniel Binelli.

Toots Thielemans samen met Ray Bryant aan de piano, Tommy Bryant op contrabas en Oliver Jackson op drums met Soul. 100 jaar geleden, in 1926, componeerde pianist en bandleader Fletcher Henderson The Stampede, een belangrijk werk in de jazzgeschiedenis, omdat hij met dit nummer jazz en swing samenbracht.

0: Rhythm is our business. Ik zou geen betere slogan kunnen bedenken voor Caramba, Will Smith en het Jimmy Lunsford Orchestra. Omdat velen van u nog aan tafel zullen zitten en we niet altijd nummers over cocktails kunnen serveren, is dit de Spinach Song.
1: Spinach has vitamin

Judith Owen met de Spinach Song, waarin spinazie gebruikt wordt als metafoor voor, jawel, seks. Een sophisticated lady, die Judith Owen.

Duke Ellington and his Famo met de instrumentale versie van Sophisticated Lady. Met een hele race aan geweldige muzikanten onder wie Duke Ellington zelf op piano, net als Billy Strayhorn. Dit is de gezongen versie met Rosemary Clooney.

Fabiano do Nascimento op gitaar samen met het Vito Santos Orchestra en No Strings. En dit komt uit het nieuwe album van Stacey Kent, A Time for Love.

The Girl from Ipanema, oftewel Garota de Ipanema, van Antonio Carlos Jobim en Vinicius J. Moraes, hier gezongen door J. Moraes, Maria Creuza Toquinho en Maria Betania. Als het op samenzang aankomt, kunnen deze dames er ook wat van. The Bunny Blues, met Zij wel. En goed naar de tekst luisteren is hier wel een plus.

Zij wel, zongen Laura van den Heijden, Nele Palink en Juno Kerstes samen, de Bunny Blues. Een heleboel andere vrouwen deden het hen al voor. Denk maar aan de Andrew Sisters of misschien iets minder bekend de Boswell Sisters.

be different, my talk and my name. My walk will be different.

There will be some changes made, de Boswell Sisters, uit het album The Boswell Sisters Collection uit 1935. Terug naar vandaag, met een nummer uit het nieuwe album van Cécile Brocca, That Was a Dream, daaruit It's Crazy.

It's crazy. Cécile Brocca met Fred Nardin aan de piano, Baptiste Herbin op tenorsax, Fabien Marcos op contrabas en Romain Saron op drums. Michel Bisselia nu nog aan de piano en Werner Lauscher op contrabas en Marc Léon op drums en Don't Explain van Billie Holiday.

Don't Explain van Billy Holiday. Hier in een bewerking van Michel Bicilia piano. Met zijn compaan Werner Lauscher op contrabas en Marc Léon op drums. Dat was Caramba voor vandaag. Volgende zaterdag zijn we terug. Graag tot dan. Fijne avond, fijn weekend met Clara en met elkaar. Bye.

0: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen heeft in 36 uur tijd al meer dan 2000 hectare vernield. Dat heeft een woordvoerder van het Waals gewest gezegd.
1: Donc on est à plus de 2000 hectares. La référence était 2011, hein, 1200 hectares. Donc on est largement au-dessus et ça en fait de loin l'incendie le plus catastrophique en Belgique.
0: Het vuur breidt dus nog uit, ondanks de inzet van binnen- en buitenlandse brandweerlieden. Zo'n 600 inwoners van het dorpje Sarbrood en de gemeente Butgenbach moesten hun huizen verlaten. Als ze niet bij familie of vrienden terecht kunnen, is er opvang voorzien in een sportcentrum in Malmedy. De evacuatie is uit voorzorg wegens de rook en de veranderlijke wind, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.
2: Dat is echt om zeker te zijn dat we doen dat op tijd. Dat het probleem, u daar ook gezien, er zijn vele roken. De wind is echt aan het veranderen. Ik heb die instructie gegeven, doe dat nu, dat het nog mogelijk is. Het is beter dit te doen en dat het niet nodig was dan te laat te doen en problemen met de roken te krijgen.
0: Ook het stadsbestuur van Monschau, net over de grens in Duitsland, vraagt intussen aan de inwoners van enkele gehuchten om zich klaar te maken voor evacuatie. Op de Siciliaanse luchthaven van Catania kunnen vliegtuigen weer landen en opstijgen. De voorbije dagen was er grote hinder voor het vliegverkeer op het Italiaanse eiland door uitbarstingen van de vulkaan Etna. Het alarmniveau voor de uitbarstingen is intussen verlaagd, waardoor het vliegverkeer weer hervat kan worden. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Ze barst elk jaar verschillende keren uit. De grote rookpluimen en de as in de lucht kunnen problemen veroorzaken voor vliegtuigen. Door het vliegverbod van de voorbije dagen zijn tienduizenden reizigers getroffen. De schade voor de toeristische sector op Sicilië wordt geschat op 12 tot 24 miljoen euro. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een derde medaille gewonnen. Ze won brons op de 200 meter wisselslag. Van Otterdijk heeft weinig ervaring op dat nummer, maar deelde haar wedstrijd perfect in, zegt ze.
3: Ik weet dat ik eerst moet draaien aan de 100, want anders is het sowieso verloren. Ik moet gewoon, want dat is mijn sterkste punt. Ik denk dat dat gelukt was, want ik kwam naar de schoolslag boven en ik dacht, oei, ik lig er nog van voren. Waar is iedereen? Ik snapte het niet goed. En ja, echt alles eruit geperst wat erin zat. Dus echt super, super mooi.
0: Eerder won Van Otterdijk op het EK ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. En nog op het EK kon Florine Gaspard zich plaatsen voor de finale van de 50 meter schoolslag. Ze zwom de zesde tijd van alle finalisten. Het WK hockey is vandaag ook begonnen. De wedstrijden worden gespeeld in België en Nederland. En vanavond om 9:00 spelen de Red Lions hun eerste wedstrijd. Dat zijn de Belgische hockeymannen. Ze spelen in Waver tegen Frankrijk. Jonathan Mettepenningen, jij bent in Waver en volgt daar het WK. Hoe leeft het daar? Wat zijn je eerste indrukken?
4: Het is helemaal uitverkocht, de eerste dag van het WK hockey in Waver. En terecht, want zowel de Red Lions als de Red Panthers dingen mee naar de medailles op dit WK. Allebei horen ze bij de wereldtop en willen ze nu oogsten in eigen land. De Red Lions spelen vanavond inderdaad al tegen Frankrijk. Daar kennen ze de bondscoach John Domen heel goed. Hij is nog steeds record international bij de Lions. En de Red Panthers openen morgen hun toernooi tegen Nieuw-Zeeland. Het is een toernooi met een nieuw format in twee groepsfases waarin consistente ploegen beloond zullen worden. En laat dat net eens sterk te zijn van de Lions die resoluut voor goud gaan. Waver is er helemaal klaar voor met een groot hockeydorp rond het stadion, als was het een festival. En ook de stad Waver is tot in het centrum doorbloed van het hockey, met vlaggen, speciaal aangeklede winkelvitrines en hockeysupporters van Maleisië tot Argentinië.
0: Jonathan, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal speelt Antwerp liever tegen Kortrijk. In het slot van die wedstrijd is het 0-3 voor Antwerp. Eerder vandaag speelden Union en Zultwaregem 0-0 gelijk. En dan nog het weer vanavond. Vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Clara
5: in concert met Katelijne Boon.
6: Maarten, welkom. Vanavond neem ik u mee naar het MOOC, de concertzaal aan de oever van de rivier Trave in Lübeck. Daar vond op zondag 5 juli het openingsconcert plaats van het Festival van Schleswig-Holstein. Op het programma slechts 2 werken, maar wel 2 absolute meesterwerken. Het celloconcerto van Antonín Dvořák en de eerste symfonie, bijgenaamd Titan, van Gustav Mahler. Het Noord-Duitse Rundfunk Elbphilharmonieorkester stond die avond onder leiding van de Amerikaanse Karina Kanellakis. Sinds zij 20 jaar geleden de Sir Georg Scholti Conducting Award won, heeft ze voor bijna alle grote wereldorkesten gestaan. Ze woont in Amsterdam, want ze is al een paar jaar chef-dirigent van het Radiofilharmonisch Orkest en ze werd in 2021 vaste gastdirigent van het London Philharmonic Orchestra. En de avond begon meteen met een van de meest geliefde romantische celloconcerto's, dat van Antonín Dvořák. Geschreven in New York, maar vol heimwee naar Boheme, combineert het grootse symfonische kracht met intieme lyriek. En in het slot klinkt zelfs een heel persoonlijke afscheidsgroet van Dvořák aan zijn stervende schoonzus Josefina. Het is een glansrol voor de 31-jarige Russische celliste Anastasia Kobekina. Zij werd halve finaliste op de allereerste Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello in 2017 en bouwde sindsdien al een mooie carrière uit, met als uitschieters de Leonard Bernstein Award en een Opus Classic Award voor haar debuutalbum Venice. Hier is ze dus met het NDR Elbphilharmonieorkester onder leiding van Karina Kanellakis.

Gagliarda van Vladimir Kubikin, het toemaatje van celliste Anastasia Kubikina, naar schitterende vertolking van Dvorak's celloconcerto. Over naar het tweede werk op het openingsconcert van het Schleswig-Holstein Festival. De eerste symfonie van Gustav Mahler, die hier meteen zijn hele muzikale universum neerzet. De bijnaam Titan haalde Mahler bij de gelijknamige bildungsroman van de schrijver Jean Paul. En ook als grapte Mahler die naam later, de ambitie bleef. De eerste symfonie evolueert van een ontwakende natuur vol vogelgeluiden en verre fanfares tot een dramatische finale waarin het volledige orkest alle registers opentrekt. Met onderweg die merkwaardige treurmars op de melodie van Vader Jacob, heel typisch Mahler, ironie, melancholie en ontroering allemaal in één beweging. Een symfonisch debuut dat nog altijd verrast door zijn verbeeldingskracht en emotionele rijkwijde. We horen het NDR Elbphilharmonieorkest onder leiding van Karina Kanellakis.

0: De eerste symfonie, Titan van Gustav Mahler. En met deze uitvoering opende het Schleswig-Holstein Festival groots. Festival loopt nog tot en met 30 augustus. En er staan nog geweldige artiesten en concerten op het programma. Zo zijn er morgen bijvoorbeeld in diezelfde concertzaal in Lübeck concerten van Midori en Kian Soltani.
1: Clara in concert met Katelijne Boon.
0: Na het orkestgeweld van daarnet gaan we het wat rustiger houden nu met de achtste nocturne van Frédéric Chopin. Die kreeg van een Londense uitgever de bijnaam Le Plaintif nummer 2. Ingrid Vlieter speelt.

Ingrid Vlieter met de 8e nocturne van Frédéric Chopin. En de deuren van Clara's concertzaal sluiten zich bijna. Ik heb hier nog fagotspeler Bram van Sambeek en pianiste Ellen Korver klaarstaan. U hoort hen in de fagotsonate van Camille Saint-Saëns. Het is een van zijn allerlaatste werken, kort voor zijn overlijden in december 1921. En hierin verwerkte hij nog eens voor de laatste keer zijn liefde voor heldere melodieën en elegantie. Dank voor het luisteren. En een zachte nacht straks.

0: Het is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Intussen is er al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. Een 40-tal van hen wordt opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Door de brand moest ook een kamp van jongerenorganisatie Kazoo opgebroken worden. 52 kinderen van 9 en 10 jaar waren net begonnen aan een survivalkamp in Ovifat. Vanmiddag werden ze samen met hun 8 monitoren ondergebracht op een andere plek in de buurt. Maar ook daar kunnen ze niet blijven, zegt Lieselot Vlemings van Kazoo.
1: Op dat moment was er nog geen gevaar en was de brand nog niet dichtbij. Dus we kregen ook geen bevel om zelf te moeten uitwijken. Maar uit voorzorg en veiligheid hebben wij zelf beslist om al uit te wijken naar een centrum dat verder gelegen is. We konden daar niet langer blijven. En omdat we ook nu horen dat we niet gaan terug kunnen naar het centrum, hebben wij beslist om het kamp vroegtijdig stop te zetten.
0: De brandweer heeft de natuurbrand dus nog niet onder controle. Het blussen zal waarschijnlijk nog dagenlang moeten doorgaan. Jan Batens, bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent, onderzoekt het verloop van bosbranden. Hij is ter plaatse in de Hoge Venen voor advies aan de brandweer.
2: Op een natuurbrand zoals dat we die hier vandaag zien in de Hoge Venen, denk ik niet dat we daar op voorzien zijn. Maar de omstandigheden dit jaar zijn ook extreem uitzonderlijk, denk ik. Op een gegeven moment wordt het een beetje de vraag, waarvoor moet je voorbereid zijn voor iets dat één keer om de zoveel jaar voorkomt? Dat is een beslissing die politiek moet genomen worden.
0: Er is de voorbije dag ook een bosbrand uitgebroken in Montermé in de Franse Ardennen, vlakbij de Belgische grens. Zeker 100 hectare bos is daar al in vlammen opgegaan. Een gebied van enkele honderden hectare wordt ook bedreigd. En de brandweer krijgt ook daar het vuur voorlopig niet onder controle, onder meer omdat het gebied erg moeilijk toegankelijk is. Meer dan 9000 wandelaars en lopers hebben de finish van de dodentocht in Bornem gehaald. Dat is vergelijkbaar met de voorbije jaren. In totaal waren vrijdagavond bijna 13.000 mensen vertrokken voor de tocht van 100 kilometer. Het ging om de 57ste editie van het evenement. Sport dan. Het WK hockey is begonnen en dat wordt gespeeld in ons land en in Nederland. In Waver zijn de Red Lions, de Belgische hockeymannen, op dit moment bezig aan hun openingswedstrijd tegen Frankrijk. Jonathan met de penningen, hoe doen de Lions het?
3: Niet zo goed. Het is 1-2 voor de Fransen bij de start van het derde kwart. De Belgen kwamen op gelijke hoogte via Nelson Onana, maar de Fransen tonen zich vandaag efficiënter in de chaos. Zo viel dat tweede doelpunt met Faal, die zich vanuit de rug van Alexander Hendricks aan de tweede paal naar een harde bal gooide. En de Red Lions die komen moeilijk op gang vandaag, ondanks een uitzinnig volgepakt stadion op deze eerste dag van het WK. Het moet straks dus gebeuren, of het moet nu gebeuren in deze tweede helft voor de jongens van Shane McLeod, om niet met een valse toernooi, met een valse noot aan hun toernooi te starten.
0: Jonathan, dankjewel. In de hoogste voetbalklasse speelt Club Brugge op dit moment tegen Oud-Heverlee Leuven. Het staat 0-1 voor Brugge. In Racing Genk-Westerlo is het vlak na de rust 2-2. En eerder vandaag versloeg Antwerp Kortrijk met 0-3. Union Zottewaregem eindigde op 0-0. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Isaac Kimeli moeten opgeven op de 10.000 meter. Een andere landgenoot, Simon de Bonny, werd 11e. Het goud was voor de Zweed Almgren. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien, temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen blijft verder uitbreiden. Ze is nog niet onder controle. Intussen is al een gebied van meer dan 2700 hectare vernield. Het blussen verloopt ook erg moeizaam, onder meer door de hevige wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
1: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
0: Zo'n 600 mensen die in de buurt wonen moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. De inwoners van Malmö die krijgen intussen ook de raad om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden, omdat de rook van de natuurbrand de voorbije avond ook het centrum van Malmö die heeft bereikt. De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het Marokkaanse leger heeft bijna 300 mensen opgepakt die de voorbije dag het Spaanse Ceuta probeerden binnen te geraken. Dat meldde Marokkaanse media. Honderden anderen werden aan de grens verjaagd. Twee weken geleden staken nog tienduizenden mensen die grens over. Op sociale media waren er oproepen om dat vandaag opnieuw massaal te doen. Daarom werden er aan de Marokkaanse en de Spaanse kant extra politieagenten en soldaten ingezet. Tot een bestorming kwam het vandaag niet, maar toch probeerde een grote groep mensen om de grens over te steken. Aan de grens in Marokko werden trouwens ook verschillende Spaanse journalisten opgepakt en het land uitgezet. Waarom dat gebeurde is nog niet duidelijk. De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. De Lions versloegen Frankrijk met 3-2. Een verslag van Jonathan met de penningen.
2: De gedroomde start van het toernooi voor de Red Lions met een overwinning in het burenduel tegen Frankrijk. Grote dank aan strafcorner-specialist Alexander Hendricks, want in het veldspel overtuigden de Belgische mannen te weinig, maar Hendricks maakte het verschil van op de enige twee strafcorners. Een gemikte assist op Duvekot en een kanonskogel om het winnende doelpunt mee te maken. Alle begin is moeilijk, zo zullen we het dan noemen, maar de Red Lions weten wel dat ze moeten verbeteren om het goud te behalen op dit wereldkampioenschap.
0: Op het EK Atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Simon van Glabeke, dat is best wel een prestatie, toch?
3: Zeker en vast. 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werden ze 4e, maar nu vielen alle puzzelstukjes dus wel in elkaar. De blessuregevoelige Simon Verheerstraaten, die in de reekse van de 4x100 meter werd gespaard, die maakte in de finale het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verheerstraaten nog een positie goed maken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar Duitsland, Groot-Brittannië en het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e op 1300ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
0: Simon, dankjewel. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Racing Genk won dan weer tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog kans op buien. Temperaturen tot 19 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen wordt steeds groter. In enkele uren tijd is bijna 1000 hectare extra in vlammen opgegaan. Er is nu al een gebied van meer dan 2700 hectare verwoest. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle. Het blussen verloopt erg moeizaam. Onder meer door de wind, vertelt collega Gitte van Hooijwegen die ter plaatse is.
1: We staan hier nu echt aan die zuidrand van het Hoge Venengebied. En iets verderop, waar de brandweerwagens het gebied inrijden, zie je echt een rode gloed boven dat gebied hangen. Er is dus echt nog wel een heel actieve brandhaard aanwezig die nog altijd niet gedoofd is. En ja, intussen is, zoals je zegt, die nacht gevallen. Dus die blushelikopters die kunnen niet meer ingezet worden. Die zijn heel belangrijk om zo'n ontoegankelijk gebied mee te helpen bestrijden. Dus het moet allemaal van de grondtroepen komen. Ja, sommige van die brandweerkorpsen die zijn al 36 uur bijna non-stop in de weer. Dus er is ondertussen ook aflossing gekomen alweer van nieuwe brandweerkorpsen. Ditmaal uit Dinant, Philippeville, Brussel en Antwerpen. Maar ja, ze gaan dus die nacht niet met een bang hartje. Het zal even echt afwachten worden ook weer wat die wind gaat doen. Hè. Ik hoorde een brandweerman daarnet zeggen, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Een wind die zo snel kan draaien en keren. Het is non-stop op je hoede zijn waar die brand kan opflakkeren.
0: De inwoners van Hürtgenwald in de Eifel in Duitsland mogen intussen weer naar huis terugkeren. Vrijdag werden zo'n 2000 mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. Die brand is wel nog niet volledig geblust. In totaal is een gebied van 300 hectare verwoest. Het blussen verliep aanvankelijk ook erg moeizaam, onder meer omdat er in het bos nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog lag. Op de Antwerpse linkeroever is de voorbije avond een auto gecrashed na een achtervolging. De wagen reed de garage van een woning binnen en kwam daar tot stilstand. Bij het incident raakte de bewoner van de woning licht gewond. De achtervolging begon in Mortsel na een uit de hand gelopen ruzie. Over de toestand van de bestuurder van de wagen is voorlopig niets bekend. Sport dan. Op het EK atletiek hebben de Belgische atleten nu al 4 medailles verzameld. De mannen van de 4x100 meter wonnen namelijk de voorbije avond brons. Een verslag van Simon van de Glabeke.
2: 2 jaar geleden grepen de Belgian Falcons nog net naast eremetaal op het vorige EK. Toen werd ze 4e. Nu vielen wel alle puzzelstukjes in elkaar, met een hoofdrol voor Simon Verherstraeten. De blessuregevoelige Verherstraeten werd in de reekse van de 4x100 meter gespaard. Maar in de finale maakte hij het verschil voor de Belgen. Als slotloper kon Verherstraeten nog een positie goedmaken om voor het brons te zorgen. Het goud ging naar thuisland Groot-Brittannië, het zilver was voor Duitsland. De Belgische vrouwenploeg eindigde op de 4x100 meter als 5e, op 1600ste seconde van brons. Ook hier ging het goud naar Groot-Brittannië.
0: De Red Lions, de Belgische hockeymannen, hebben hun openingswedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Ze versloegen Frankrijk met 3-2. Alexander Hendricks moest wel toegeven dat de Lions het niet makkelijk hadden.
3: We wisten ook Frankrijk, stugge tegenstander. Ook denk dat we in de eerste 5 minuten een beetje overweldigd waren door het publiek dat er was. Ja, natuurlijk zijn ze hier voor ons, maar ja, ik denk dat bij sommigen de adrenaline iets te hoog zet. Daarna hebben we de controle wel goed terug van de wedstrijd genomen. Altijd rustig gebleven en uiteindelijk ja, de 3-2 is het belangrijkste.
0: De komende dag beginnen de Red Panthers, de hockeyvrouwen, aan hun WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nog voetbal. In de hoogste klasse heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven gewonnen met 0-3. Brugge begint zo met 6-6 aan het seizoen. Al vond Brugge-speler Brandon Mechelen dat zijn ploeg nog wel beter kon.
4: Op momenten spelen we wel mooi voetbal. Het kan nog altijd beter, maar dat is altijd zo. We zijn nog aan het opbouwen. Nog niet iedereen is topfit, denk ik. En het is nog een beetje zoeken met die nieuwe jongens om iedereen perfect in te passen. Maar we zijn volop bezig. Als we dit nu al brengen, dan ziet het er wel goed uit, denk ik.
0: Racing Genk won dan weer de wedstrijd tegen Westerlo met 3-2. En dan nog het weer. In het zuiden lokaal nog kans op een bui bij temperaturen tot 19 graden. De komende dag afwisselend zon en wolken. Het blijft wel meestal droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.